Er is geen

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. Daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

ever sleep. And I'll just slaughter them while you're there.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Yeah, we are dignified. Oh, I smell something.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reinaerts.

0: Lars Militia met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
1: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
0: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn 2-daagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
2: Ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
0: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt nog weinig voor in de regio. Hier en daar rijdt het wel wat langzamer. Zo heb je 5 minuten extra op de A4 richting Amsterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein. Ongeveer 3 kilometer. En ook 5 minuten op de A16 nu richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. Ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.
1: Dichter bij Gouwe Stad. Een programma voor en door dichters. Elke eerste zondag van de maand van 12 tot 1. Nog dichter bij Gouwe Stad. Hey, die woorden
2: van een ander. Goedemiddag, luisteraars. Het is weer de eerste zondag van de maand en u luistert naar alweer de 84ste live-uitzending van Dichter bij Gouwe Stad. In de studio twee krimpende waarddichters, Teus Stouthart en Corrie Grotendorst. U hoort de stem van Hanneke Leroux en wie er niet is, dat is Ben van Bommel. Hij vaart over de woelige baren in Nederland op zijn doerak samen met Ellie en de hond. En volgende keer zal hij er weer bij zijn. Wij dichten vandaag vooral over de te vroeg overleden Julia van Ypenburg. Voormalig polderdichter van de Krimpende Waard. We lezen een ode van Julia aan de Krimpende Waard. En we hebben natuurlijk ook aandacht voor Esmee Amadou. Haar eerste bundel, Brand, lieverd brand, is uitgekomen. En we zullen ook aandacht besteden aan Lieke Marsman. Maar ik wil eigenlijk eerst Teus en Corrie even hun stemmen horen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Hanneke.
4: Goedemiddag, Hanneke.
2: Fijn dat jullie er zijn.
3: Leuk dat we er zijn, ja.
2: Ja. En ik vraag even aan jullie. Vinden jullie het goed dat ik begin met een deel van de ode van de aan de krimpende waard van Julia?
3: Ja, dat was het gedicht dat ze maakte toen ze afscheid nam als polderdichter. Dus daar las ze dat voor het eerst.
2: Ja. En weet jij nog welke indruk dat op jou maakte?
3: Nou, dat Julia echt heel erg volledig wilde zijn. Dus dat is een heel lang gedicht waarin ze echt op haar scootertje door de Krimpende Waard crost. En al die plekken aandoet en daarover vertelt. Dus ze slaat niks over, dat vond ik leuk. En ook, het heeft wel heel erg... Je leert haar wel echt kennen als dichter in dit gedicht. Het heeft alle aspecten van, die je vaak bij haar hoort, die haar kenmerken. Dat is leuk ervan, ja.
2: Ja, ik zelf maakte het maakte op mij veel indruk, omdat ze alles inderdaad benoemt in dat gedicht. Ja. De hele Krimpende Waard komt voorbij, dat ga ik straks niet doen. Maar vooral de laatste strofe, dat zal ik aan de luisteraars ook even als tip geven. Luister vooral goed naar dit gedicht, maar vooral ook die laatste strofe. Ode aan de Krimpende Waard van Julia van Ypenburg. Ik kwam van Schoonhoven langs de Lek, dat lange lint langs ons lieflijk land, langs Bergstoep en Lekkerkerk tot de Algra-brug. Ik boog de IJsseldijk over, ik scooterde langs de Schaapjeszijde en verdronk in lage wegse regen. Op Oudekerk knikte ik van Nassau naar de Wilhelminaboom, dezelfde als die op het melkgat van Schoonhoven de bewoners weten bekoren. Een echo door de waard, zo ook Krimpen zich spiegelt in IJssel en Lek. Kronkelend op oevergronden loopt het water van de Lansing langs het lage land, korte land, het oude land van Perkouw, moeras weleer, een witte plek op de kaart, nu het hart van de waard. Achterbroek, Zuidbroek, ik was er en ik wist de einder te duiden met de torens van kerken, wegwijzers van beschaving, de kleinste plekken, de buurten zonder kerk. Ik vond ze langs de dijken, intiem langs vlieten, de hofsteen eng bijeengerukt. Beschut zo tegen wind en weer en water op hun hoogt, welleer. Ik keerde naar het noorden onder de rook van Kroda, die stinkende pluimen uit Tergouw. De zellingen zuchten in de zomerzon, een steenoven langs Gouderaks balkon. En dat stukje Gouda in de Waard, intimiderend daar de schaduw van de Sint-Jan. Het land hier leeg en vaag, de bedrijvigheid vertrokken. Naar Haastrecht nu, het land van Stijn, dat niet weet of Gouda of wat waard wil zijn. Erasmus, onverwacht ereburger van de polder, lof der politieke kolder. Hier de sluismond van de Vliet, ooit door het rotte dort betwist en daar voor waar ontspelgrimsoord Maria terwege, wakend oog van de hoge boezem. Net als de molen, met nieuw gevlucht, zo mijmerend over Veen en Beelwijks beemt, de ontvleugelende vrienden rusten als terpen in de grond. Via de Vlist, zo vriendelijk vloeiend, naar Voorne en Zevender, terug naar Schoonhoven keer ik, rust op de kerkterp van Wilge Langerak, veroverd op het oosten. Overal waar ik kwam zag ik de hemel, boven ons groene land, een engelen neergedaald, om des Heeren werk te volmaken. Zo boven, zo beneden, ten oosten, ten westen, thuis, ten lange leste. En we gaan even luisteren naar muziek.

0: We luisterden naar Herman van Veen met Liefde van Later. En Corrie, ja, ik ga jou even vragen. Kan jij wat meer over Julia vertellen?
1: Ja, dat is goed. Ja, in die tijd, nadat ik zelf polderdichter was geweest, organiseerde ik vaak mee aan de verkiezingen. En ik weet nog dat de eerste keer dat Julia meedeed met polderdichterverkiezingen, dat was in 2015. Zij kwam uit Schoonhoven, jonge vrouw. En zij las daar twee gedichten. En ik weet dat toen Roel Botter polderdichter werd. En Teus was daar ook. En ik weet, Roel, Julia, Teus, dat waren dan zo die dichters die indruk maakten. En uiteindelijk is Julia in 2018 polderdichter geworden. Zij is geboren en getogen in Schoonhoven-Noord. En had bouwkunde gestudeerd. Ik geloof niet dat ze dat werk ook deed. Maar zij reisde elke dag naar een baan in Rotterdam, dat weet ik nog wel. En ze vertelde dat ze eigenlijk altijd in eerste instantie schreef in de bus. Op de dijk, op de dijk van Rotterdam, ja. Terug naar Schoonhoven. Ja. En dat weet ik nog wel. En toen 2 jaar later, toen deed ze weer opnieuw mee met verkiezingen. En toen las ze daar een gedicht waaraan je die geschiedenis van haar als student bouwkunde nog terug kunt horen.
0: En dat is de sloopkogel. Ja. Zou je die willen lezen?
1: Ja, dat is goed. Het is de sloopkogel, ofwel geboortehuis. Middeleeuwen gekoesterd in de boezem van de burgerij. Met weinig oog voor recent verleden doet de sloopkogel herinneringen teniet. Weet zelfs niemand meer hoe het ooit was om op te krabbelen uit de oorlog. Hoe de babyboom de noodzaak werd van Noord en de Finex in West. Teloor gaat het geheugen met vliering, kolenhok, gashaard en lavet. Duplex, tramonta, portieke etageflat. Wat gaan wij onze kinderen vertellen over die naoorlogse opbouwtijd, als ons slechts afbraak rest? Het moet haar geraakt hebben, die afbraak die ineens aan de orde was, daar in Schoonhoven-Noord, waar eigenlijk een hele nieuwe wijk verrees. En al het oude werd afgebroken. En dat deed haar wat met haar kennis van het bouwen uit de 50er, 60er jaren. Dat is bijzonder. Julia overleed in 2020.
0: Een jaar nadat ze afscheid had genomen
1: als polderdichter. Ja. Ja, zij overleed in 2020 in mei, in coronatijd.
0: Ja. Ja. Ik herinner me haar verkiezing natuurlijk goed, omdat ik zelf in de jury zat. Ja. Met Roel Kazemier, de toenmalige burgemeester. En met Ella van Vliet, die was voorzitter van de jury. Ja, het was een gedenkwaardige avond. Ik weet ook nog, Teus, jij zit hier naast me. Jij was eigenlijk ook de winnende kandidaat. En wij konden als jury niet kiezen wie van de twee. En ja, dat was eigenlijk een unicum. Jullie werden gevraagd om nog een keer een gedicht naar keuze voor te dragen. En toen werd het met een nipte overwinning werd het Julia.
1: Waarom konden jullie niet kiezen eigenlijk?
0: Ja, wij vonden ze kwalitatief, Teus en Julia, dicht bij elkaar zitten.
1: Heel verschillend, maar ook gelijkwaardig zo.
0: Gelijkwaardig. Ja. En de stem van de Krimpende Waard kwam bij beiden. Want je hebt ook wel eens dat zo'n stem van een polder of een stad die juist moet klinken. Nou, dan weet je het al gauw, hè? Die moet het niet worden. Maar dat hadden jullie beiden. En het mooie is natuurlijk dat Teus, jij daarna, dus in de verkiezing daarop, werd jij de polderdichter.
2: Ja. Ik heb er lang over gedaan om polderdichter te worden. En toen ik het was, ja, toen kwamen ze niet meer van me af. Want ik ben er 3 jaar geweest.
1: Ja, toen werd je veel langer. Ja.
2: Ik was de coronadichter. Hè, en eigenlijk kwam het culturele leven een beetje tot stilstand. En wat er toen gebeurde is dat de Vereniging Krimpende Kunstwaard aan mij vroeg of dat ik ook in het derde jaar na mijn verkiezing het polderdichterschap wilde vervullen. En dat heb ik gedaan. En die coronatijd, ja, was natuurlijk een hele ingrijpende tijd. Ik heb veel troostgedichten geschreven en ook voorgedragen voor Radio Krimpende Waard. En ja, maar aan Julia heb ik gewoon hele goede herinnering. Ik vond een uitstekende dichter. En Julia was in staat om iets wat wij als normaal ervaren, een letterlijke beschrijving te geven die je pakt. Ik zal straks De Natuur Slaat Terug voordragen. Dat is een gedicht wat Julia schreef. En ik stelde me voor dat ze over de Lekdijk zwierf. Dan kijkt naar beneden toe, naar die dijk en een schiereiland ziet. En daar een prachtige beschrijving aan geeft. En ja, wie ziet dat? Ze had het oog voor detail. En kon daar in de kunst der taal een prachtige wending aan geven. En in dat opzicht vond ik Julia een geweldige dichter.
0: Ja, dat was ze zeker. En De Natuur slaat Terug. Ja, wie kan dat beter verwoorden dan?
2: Ja, dan ik.
0: Dan Thuis.
2: Ja. Toen Julia overleed had ik dit gedicht bij mij. En haar vader en moeder stonden naast me toen ik dit gedicht bij haar graf voordroeg. De natuur slaat terug. Hier sliep ooit een schiereiland. Mijlenver een dromenland. Wiegende wilgen, verwaaiend zand. Gestolen kussen, verborgen schat. Omgeven door golven en het wuivend rietland. De kribben met een rotsige kant zijn gebleven. Nu door mensen verlaten, komt de droom tot leven. Op de grens van water en strand droogt de aalscholver. Wacht de ooievaar en banjert de bever.
1: Ja, dat is prachtig, hè? Het is zo mooi. Dit gedicht is ontzettend veel korter als dat lange gedicht als Ode aan de Krimpende Waard. Maar hier balt ze het enorm samen. Op een of andere manier vind ik ook dat zij hier zelf sterker nog in zit dan in die lange beschrijving van de Krimpende Waard. Ja. Zo, hè? Dus het balt hier samen. Dat is heel bijzonder.
0: In weinig woorden zegt ze veel.
1: Zegt ze heel veel.
0: Wat ook doorklinkt in haar gedichten, dat ze veel weet van de geschiedenis.
1: Ja. Ja.
0: En hoe alles is ontstaan en is verworden. En wat er dan nog is.
1: Ja.
0: Daar was ze echt een...
1: Ze interesseert daar enorm in
0: om dat heel goed in haar gedichten door te laten klinken.
1: Ja.
0: Ja, en ik weet ook nog, Teus, dat jij daar stond en dat gedicht zomaar even uit je borstzakje haalde.
1: Ja,
0: als toenmalige polderdichter. Ja. Het was vreemd, want het was coronatijd. En je mocht niet binnen bij elkaar komen. Het was gelukkig een prachtige dag. Dus we stonden met alle dichters.
1: We mochten een erehaag vormen. Het was de eerste keer dat ik meemaakte in die tijd dat zo'n uitvaart, waarbij weinig contact mogelijk was, ook zijn eigen schoonheid had. We mochten een erehaard vormen buiten bij die begraafplaats. En wij mochten ook de bloemen dragen, allemaal. Dat vond ik ook zo mooi. En ik kreeg in mijn handen gedrukt, dat vond ik heel erg ontroerend, een heel mooi boeket. En daar hing een lint aan en daar stond op: een polderdichter blijft altijd in de polder.
0: Ja.
1: Het was in het leven van Julia, bleek toen ook heel belangrijk geweest.
0: Ja.
1: Dat zij dat een tijd had gedaan. Het was heel mooi.
0: En we mochten wel mee naar het graf.
1: Ja. Ja.
0: En het had iets, terwijl het buiten was, met vogelgezang en stralende zon, kan ik me herinneren.
1: En een grote rode poes die je overal aan meeliep.
0: Een grote rode poes had het iets heel intiems.
1: Ja, dat was bijzonder.
0: Ja. We gaan weer even luisteren naar muziek.

0: is a whisper in my ear.
1: Ja, dat was weer Herman van Veen. Ik vraag me af of Julia dit nou mooie muziek gevonden zou hebben.
2: Ja, dat vraag ik me ook af, Anneke. Dat weet ik niet, hoor. Dat
1: Want jij hebt daar een soort anekdote over, Corrie.
2: Ja, volgens mij had ze een heel andere muzieksmaak. En ik weet dat ik van de week even liet weten aan haar ouders dat we aandacht zouden besteden aan Julia vandaag. En toen mailde haar vader mij terug dat ze ooit hier eerder had gezeten. En toen erop had gestaan dat er een punkgroep werd gedraaid tussen de dingen die ze deed. En dat ze eigenlijk niet zo goed wist hoe dat nou was gevallen. Ja.
1: Ik weet niet meer welke groep.
2: Ik weet het ook niet, maar er moet een wonderlijk contrast met haar poëzie zijn geweest natuurlijk. Vast, want die is best wel... Ik begrijp die keuze van Herman van Veen ook wel een beetje. Dat Julia had poëtische poëzie, zal ik maar zeggen. Hè? Dat is goed woord,
3: zeker,
2: hè?
3: Zeker.
2: En daar past die best bij. Maar bij Julia zelf past die muziek ook niet zo echt. Maar
1: nee, het was, ik kan me het contrast nog heel goed herinneren. Maar
2: ja, jij was erbij natuurlijk. Ja.
1: Ja, en ook dat ze zo eigenzinnig was. Want haar ouders schreven jou ook dat ze elke avond naar Frits Spits wilde luisteren.
2: Oh, ja.
1: Wat ik me helemaal kan voorstellen. Want
2: en
1: dat
2: mocht niet
1: ook.
2: Onder het eten, dus namen ze het op.
1: Ja, ze kreeg een bandrecordertje en dan kon ze het later afluisteren.
2: Ja.
1: Ja, dat zijn van die grappige dingen die je dan uit iemands leven dan nog even meekrijgt.
2: Ja.
1: We zijn alweer toe aan het dichtnieuws. En er is nogal wat nieuws in Gouda en omstreken. Woensdag 10 juni, proeverij van de Goudse Dichterschool met een over podcast en poëzie door Oliver Cruz Dougherty in het buurtpunt Zoutman. En ik zou alle luisteraars willen adviseren. Google even op Goudse Dichterschool, dan krijg je de site. En daar staat een prachtige agenda en daar staan al die mooie dingen op die ze gaan doen. Want dinsdag 23 juni hebben ze alweer de jaarafsluiting van de 6e cursus van de Goudse Dichterschool in de Agnietenkapel. Dat staat ook op de site en ik heb het nog even gevraagd. Iedereen is welkom. Dus dat is niet alleen voor de coaches en voor de leerlingen, maar voor iedereen.
2: En het was een sterk jaar, hoor ik van iedereen.
1: Het was een sterk jaar met sterke dichters. Ja. En jij bent er ook coach.
2: Ja, dit jaar niet.
1: Dit jaar was,
2: dit jaar
1: geen
2: was
1: coach.
2: Ik geen coach.
1: Oh, en jij Teus?
3: Ik ben coach, ja.
1: Ja, ik was daar ook coach. Ik had ook een sterke leerling.
2: Is het waar?
3: Een sterke leerling, ja.
1: En dan 8 september start de nieuwe cursus van de Goudse Dichterschool. Dus denk je, ik kan dichten en ik wil het beter kunnen. Het is echt een fantastische cursus. Maar dat heet tegenwoordig de ontdekkingscursus. Dus meld je aan ook via de site voor die ontdekkingscursus. Nou, de dichters op donderdag, die zijn op vakantie tot september. En van Yvette Meijering, de voorzitter van het bestuur van de stichting Stadsdichter Gouda, kreeg ik bericht dat op 30 oktober de verkiezing van de Goudse Stadsdichter in de Garenspinnerij plaatsvindt.
2: Oh, gelukkig.
1: Dus dan is Chris alweer...
2: Dan gaat Chris stoppen.
1: Alweer 2 jaar Stadsdichter. En Yvette liet me gisteren weten, kijk op de site van de Goudse Stadsdichters. De inschrijving is geopend. Daarom zeg ik het nu ook.
2: Okay.
1: En van jou, Corrie, heb ik te horen gekregen dat op 20 juni in de drukkerswerkplaats de presentatie van het boek Windlanders van Rob Urgert is. En van Henriette Boerendans.
2: Ja, dat wordt een heel bijzonder boek. Het is een soort prentenboek met 7 trekvogels. Dat zijn houtdrukken. Prachtige kleurige trekvogels. En teksten van Rob Urgert daarbij.

0: Marte in Gouda en Corrie. Je hebt de bundel meteen al gekocht of besteld.
1: Meteen gekocht, ja.
0: Vertel.
1: Ik zat erop te wachten. Wat voor een debuut van Esma Amadou. Zij was hier gisteren in de studio. Ik zit naar haar beeld en is te kijken hier. Ik had haar ook wel live hier willen hebben. Ja. Maar ik mag zo een gedicht van haar lezen. Een nieuwe dichtbundel, een debuut bij De Bezige Bij. Brand, Lievert, Brand heet het. Er is een tijd op gewacht. Zij is een bijzondere dichter. En haar debuut is echt een soort bij elkaar komen van haar Marokkaanse roots. Het wonen in Oosterwij, in Gouda. Femicide, feminisme. Genocide. Zij zich daarbij betrokken. En al die dingen die komen bij elkaar in die gedichten van haar. Het is een bijzonder debuut. En ik zei net van... Ik zou het mooi vinden om haar hier zelf te hebben. Want wat ik bijzonder vind aan Esma is... Het is mooi om te lezen, maar als zij het zelf leest... Als je het haar hoort, ziet lezen... Dan zie je wat een goede performer zij ook is. Want dan komen die gedichten zo tot leven.
0: Ja.
1: Het zijn heel kritische gedichten. Maar wat zij daar tegenover wil zetten is liefde, zegt zij zelf steeds. En dat is vooral zo prachtig ook als zij ze voordraagt. Dat vind ik heel bijzonder. Daar kan ik erg van genieten.
0: We zullen een uitzending aan haar besteden.
1: Zou mooi zijn. Zou mooi zijn. Zal ik een gedicht lezen uit het boek?
0: Hoeveel gedichten staan er in, Corrie?
1: God, ik heb geen idee, maar het is een dik boek. Dat wilde zij ook graag.
0: Zie ik.
1: Het heeft...
0: Brand, lieve brand.
1: Ik schat het wel. Het heeft 140 bladzijden, dus het heeft 130 gedichten, denk ik.
0: Zo.
1: Nee, dat is niet waar, want er zijn ook heel lange gedichten bij.
0: Ja.
1: Echt bladzijden lange gedichten.
0: Maar het is lijvig.
1: Het is een lijvig boekje en dat wilde zij ook graag. Ja. Zij had een harte wens om voor haar 25ste een boek te maken. En dat is haar gelukt.
0: Zo.
1: En wat voor een boek. Daar is echt aan gewerkt van je welste. Ik vind het heel mooi. En ik lees een wat korter gedicht, wat getuigt van haar liefde voor voetbal. dit gedicht is echt een gedicht over voetbal, maar het overschrijdt ook sterk voetbal. Het gedicht heet Ode aan En-Nesyri's doelpunt tegen Portugal. En-Nesyri's voetbalt voor het Marokkaanse elftal en maakte een doelpunt in Qatar. Wat nogal uitzonderlijk was, omdat er was een kopbal en hij sprong om die kopbal de juiste richting te geven. Hij sprong zo allemachtig hoog. Dat was helemaal niet normaal. Alsof hij springveren onder zijn voeten had. Hè? Dat was een sprong waar...
0: Een gedicht over kunnen schrijven.
1: Nou, zij heeft er een gedicht over geschreven. Maar het is, het is echt geschiedenis, dat doelpunt. Goed, ode aan En-Nesyri's doelpunt tegen Portugal. Vertel de wereld wat er gebeurt als onze jongens zo hoog springen dat ze bijna de hemel kunnen kussen. Wellicht zijn onze jongens niet gemaakt voor land of zee, verraderlijk en hongerig. Hier vliegen ze, dwingen hun spieren uit te rekken, maken zich groter dan ze ooit zullen zijn, vullen hun longen met het onmogelijke. En laat het dan los. Zingen. Kijk naar mij, kijk naar mij. Ik bied je nu mijn alles aan. En voor deze ene keer is dat genoeg. Vang mij op wanneer ik ooit land.
0: Ja, dat is geweldig.
1: Ik vind het prachtig, ja. Ik vind het prachtig. Heel bijzondere, eenvoudige woorden... om die voetballer te vieren. En maar ook wat hij teweeg heeft gebracht.
0: Ja.
1: En wat dat betekent.
0: Dat zo invoelend. Zo wat je ziet en wat je voelt in een gedicht. Ja, dat is fantastisch.
1: Ja.
0: En heb jij meer gedichten, Corrie, niet dat je ze gaat lezen, maar al gelezen uit de bundel, dat je even kan zeggen wat je ervan vindt?
1: Ja, ik moest er inraken. Ik moest aan haar taal in meer gedichten gaan wennen. En gaan voelen wat ze eigenlijk deed. Ik wist wat ze erover zei. Maar dat te lezen en het voelen. En er was één gedicht wat ik heel bijzonder vond. Het is eigenlijk een verhaal over haar jeugd. En haar leven in de wijk Oosterwij. Mm-hmm. De flats. De winkels. De straat. De bus. En ik heb daar zelf gewerkt op een school in die wijk. En ik ken dat erg. Dat beleven van die wijk.

0: Dat vond ik heel bijzonder. En ik geloof dat was het in 2014, dat Geert Wilders daar riep meer of minder Marokkanen.
1: Ja, ja, ja.
0: Verschrikkelijk. En alles wat er in het nieuws kwam over de wijk Oosterwij in Gouda. Ja. En dat die uitspraken, ik weet dat Esma was 10, 12 jaar en daar bezwaar tegen heeft gemaakt en heeft ingediend. En dat heeft haar sterk gevormd, denk ik. En wat je in dat gedicht leest, maar ook in het hele boek, is haar liefde voor die wijk.
1: Ja,
0: en,
1: dat snap ik.
0: Het huis.
1: Ja.
0: En het opgroeien daar en de mensen en de kinderen en haar ouders en de tantes. Heel bijzonder.
1: Het is natuurlijk een echte goudse. Ja, mooi. Ik heb haar ook een keer op zien treden.
0: Ja?
1: En horen.
0: Ik heb haar nog nooit live zien optreden.
1: Ja, en het droevige nieuws van afgelopen week is dat Lieke Marsman, dichter des vaderlands, is overleden. Ze overleed in Parijs, waar ze met haar vrouw was. En ik heb Lieke ook op zien treden en zien voordragen. Die heeft of had ook een hele bijzondere voordracht. Zij, de intonatie van haar gedichten verschilde heel erg van de intonatie die andere dichters aan hun gedichten gaven. Want ik zag en hoorde haar op In de Nacht van de Poëzie. Lieke Marsman was een heel bijzonder mens. Ze had een heel bijzonder oeuvre. Man met hoed is zo'n dichtbundel. Ze kreeg kraakbeenkanker. In 2016 of 17 is dat gediagnosticeerd. En daar schreef ze een essay over. De volgende scan duurt 5 minuten. En een bundel op een andere planeet kunnen ze mij redden. Het ging ook heel vaak over haar ziekte en haar hoop en haar verbazing. Lieke was heel openhartig. Ze is in Zomergasten geweest en in Buitenhof. Dus we hebben ook heel veel van haar kunnen zien en horen in programma's. En haar laatste bundel, De Dichter en de Duivel, komt vandaag of morgen uit. Dus die ligt op de plank. En ja, we gaan haar missen. Ik ga een heel klein stukje uit het gedicht en uit wat in de bundel In Mijn Mand staat. En ja, we gedenken haar openhartigheid. Ze wist heel veel mensen te raken. Door haar ziekte keek ze ook anders naar het leven. En dat kan heel waardevol zijn voor mensen die haar lezen. Dus blijf haar lezen, zou ik aanraden. In mijn mand, uit in mijn mand. Is het mijn sterfdag? De lucht is stil als lucht op een kalender. Is het mijn sterfdag? Vergeet de klokken die luiden, de lucht is stil als lucht. Is het mijn sterfdag? Vergeet engelen en psalmen. Ik wil het vanier van een oud boek. Ik wil een koud flesje bier. Ik wil jou nog 1 keer. Vergeet de vogels die zingen. Ik wil mijn hond horen drinken. Muziek.

0: Ja, we zijn klaar met Hermans
1: muziek.
0: Muziek? Ja, het is allemaal best wel droevig. Maar Julia had ook een hele humoristische kant.
1: Ja, dat is heel bijzonder.
0: Ik weet nog dat ons in het begin heel erg verbaasde.
1: Ja.
0: Dat er in haar gedichten iets zeer humoristisch klonk. En dat ze heel grappig kon zijn.
1: Ja, ja, dat was heel mooi. Van, toen Julia polderdichter werd, ik begrijp ook dat jullie daar toen gingen vergelijken, Teus en Julia, omdat je zei, het voordragen van Julia, dat kon ze nog best wat aan doen, zeiden jullie toen. Julia was zeker in het begin van haar polderdichtercarrière niet de allerbeste voordrager. Ik geloof ook niet dat ze dat het leukste vond. Ik denk dat ze schrijven eigenlijk leuker vond dan voordragen. Ja,
0: dat geloof ik ook. En ze liet zich ook niks zeggen. Al onze tips. Nee, ze liet zich niks zeggen.
1: Nee,
0: en dat mag ook.
1: Ja, dat is prima. Maar ik weet dat ik op een gegeven moment ook tegen haar zei, misschien moet je meters maken. Misschien moet je ook eens naar de Dichters op Donderdag gaan in het IJsselhuis. En daar meedoen en je gedichten voordragen en luisteren naar heel veel andere dichters. Dat is misschien hartstikke leuk. En daar gebeurde iets heel bijzonders. De avonden van Dichters op Donderdag, die kennen een heleboel kleuren. En dat is rijp en groen en alles door elkaar. En die kunnen soms ook waanzinnig uit de klauwen lopen als daar iemand heel vrolijke gedichten gaat voordragen. Dan ontstaat er een soort sfeer dat niemand meer ophoudt met lachen. En dat soort avonden herinnert iedereen zich. En Julia kwam daar op een avond en die droeg daar een tamelijk hilarisch gedicht voor. En iedereen was meteen dol op haar en rekende op haar humoristische gedichten. En volgens mij heeft zij daar heel veel plezier aan beleefd.
0: Ja.
1: En ook daar plezier gekregen in het voordragen.
0: Dat klopt.
1: En ik weet dat er mensen nog steeds, als je het over Julia hebt, dan bespreken ze haar gedicht De Moddertokker. Weet je dat nog?
0: Ja, die heb jij.
1: Ik heb hem meer.
0: De Moddertokker.
1: De Moddertokker.
0: Ja, ik zou bijna vragen van, Teus, weet jij wat een moddertokker is?
2: Ik weet niet wat een moddertokker is.
1: Jij weet niet wat een moddertokker is.
0: Wat zou het voor dier kunnen zijn?
2: Ik heb werkelijk geen enkel idee, want ik ken het gedicht ook niet.
1: Je kent het niet.
2: Maar als jullie mij dat uitleggen, dan ga ik dat natuurlijk begrijpen.
1: Ja, je gaat het gewoon horen.
2: Oh, oké. Okay.
1: Een kakelvers gedicht noemt Julia het zelf. Het thema van die avond was kakelvers. Dus ze had kakelvers ervoor geschreven.
0: Ja.
1: En ze won met dat gedicht de barprijs van Herman Winkelman.
0: De Winkelmanprijs.
1: En nou, ik denk dat hij er wel 3 flessen had willen geven. Want ik heb die man ook nog nooit zo zien lachen. Dit gedicht heet overigens Dierenleed.
0: Ja.
1: Dierenleed. Kakelvers ontsproten uit het ei. Ach, zo'n kuiken nog niet eens een halve haan. Kijk hem gaan. Zijn hot wings uitslaan. Kuikendons op zijn kin, stappend langs de ren, de tok of the town, een moddertokker. Gebruinde huid, gouden ketting, glimmende tv-sticks, op zoek naar de chicks, met malse kippendijtjes, spielerij met spiegelij. Maar de uitsmijter laat hem de ren niet in, hij kan zijn ei niet kwijt bij een leuke meid. In het ochtendgloren weet hij iedereen te storen als hij zich kraaiend spiest op een stok, terwijl de kip haar kop verliest. Vroeg uit de veren om deze tijd.
0: Ja, geweldig. Geweldig. Moddertokker.
1: Moddertokker.
0: De tok of de town. Ja, mensen kunnen ook zo zijn.
1: Ja, dus
0: jij had ook een gedicht, volgens mij, van
2: ik heb om terug te komen op Julia, op dat voordragen. Ja, Julia was altijd behoorlijk gespannen als ze een gedicht moest dragen. En je moet als dichter wel een soort, die spanning bouwt zich op, maar je moet ook wel de vrijheid hebben om het te doen. En ik heb de indruk dat ze dat zeker beter ging doen nadat ze bij die Goudse Dichterschool was. En op donderdagavond, de Goudse Dichtersavond.
1: Ja.
2: Het is een kwestie van gewennen en durven. Hè? Dus
0: je moet
2: je over een drempel heen zetten en zeggen, joh, ik doe het gewoon en we gaan. Ze ging altijd met de bus naar school, Ze ging altijd met de bus naar haar werk, naar Rotterdam. Ik weet niet meer precies wat ze deed, maar ik kom terug.
0: Bouwkunde.
2: Dat had ze gestudeerd.
1: Ze heeft van alles gedaan. Ze werkte in de ICT, maar ze heeft ook een tijd zo'n bureau gerund waar telefoongesprekken met mensen worden gevoerd. Ze deed van alles. Vaak als ik haar sprak, dan had ze weer iets anders dat ze aan het doen was.
2: Op een ochtend wacht ze op de bus. En wat ik net al zei, is dat ze eigenlijk een hele mooie beschrijving kon geven aan iets wat als normaal wordt beschouwd. En waar wij dus eigenlijk gewoon langs gaan. Hè? Schoonheid zit hem soms in kleine dingen. En Julia zag dat. Ze stond waarschijnlijk op een herfstochtend op de bus te wachten. Iets mistig, misschien een opgekomende zon. En dan gaan haar gedachten. Een herfstochtend. Geruisloos grijs schuift voorbij. Kolkend boven de sloten. Wolkend rond de torenschim. Een waas over de weide waar halve koeien grazen. Hoe klein is de wereld zo gedempt en vervormd, waar het kloeien linkt als lachen of als het huilen van een wolf. Waar verschrikkingen versluierd zijn. Waar niemand mij ziet staan. Eenzaam wacht ik in het niets. Waar de bus geruisloos langs de halte raast. Ik hou niet van gemist. En in die laatste zin ligt een dubbele betekenis. Ze houdt er niet van om de bus te missen. Maar ze houdt er ook niet van om de mist te missen.
0: Mist. Ja, ik hou niet van gemist.
2: Ja.
0: Ze had ook taalkronkeltjes.
1: Ze is heel erg taalgevoelig in haar gedichten.
0: Ja. En ook die halve koeien, ja, dat is een observatie.
1: Dat is een beeld, ja.
0: Ze staan met hun poten natuurlijk lekker in de mist. Dus je denkt dat ze zweven.
1: Ja, het is ook wat de Modern Talker ook doet, de eindeloze taalgrappen.
0: Ja. Maar wat alle dichters die op Dichters op Donderdag kwamen zich nog, denk ik, kunnen herinneren. Dat is die ene, ik zou bijna zeggen, idiote avond die we op Goud Asfalt hadden. Dat we daar in zo'n keet wat omgebouwd was tot kroeg en waar je lekker kon zitten. Daar hielden we toen Dichters op Donderdag.
1: Het allereerste Gouden Strandgebouw. Ja.
0: Juist, Gouden Strandgebouw, ja. En iemand zou in de jury een soort Herman van Winkelman prijs geven. En die lag zijn roes nog uit te slapen van de volgende dag. Dus we moesten vorige dag, dus we moesten iemand aanwijzen. Nou, het was begon al heel rommelig. En ja, op een gegeven moment, wat jullie ook zeiden, dan wordt het allemaal een beetje lacherig. En alle gedichten worden dan vrolijk, hoe zielig ze ook zijn. Maar toen kwam Julia uit de bus, zeer zelfverzekerd. Ze kwam naar voren en zij ging voordragen. Kleine antropologie van de krimpende waard. Te midden van de weide, aan de kant van de sloot, ontmoet ik een inboorling in de weer met zijn boot. Wat doet u daar? Vraag ik de boer. Beljaar, u slumpelt moeder ook zwaar mee. Kult aan sjouw in een sellinge glee. Nokkels, dwarrelkeur, katoer, seffen sleeft het snetkledeek. En mikkel haagst of je kjoe. Zulk een fijn voorbeeld van de taal der streek. Ik knik hem beleefd toe. Moedig hem glimlachend aan. Hoewel het dialect nauwelijks is te verstaan. Of yes, de schrapen schreef. De inboorling is nu echt op dreef. Hij gaat voort over grubbels krallen op Elf van Joof. Op vonden we je rum kwauwen bitboot. De snonkelwollen brietgehokken jong. Kolde morren meegoreel. Erpel mee boenmelken vee. Voor mijn opschrijfboekje is het reeds te veel. Ik dank u zeer voor uw verhaal. Horst en morst eigenaar bijskant. Dan wil ik uw gegevens nog. Wat is uw naam? Hebben nog een mech hebben en doen. Hebben nog een? Een naam van krimpende waardse faam? Hij grijpt in zijn zak. Het gegrepene verdwijnt in de mond. Eerst nog even mijn gebit in doen, zegt hij prompt. Dan ben ik beter te verstaan. Ja. Dat was ze ook, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja,
1: dat is mooi, hè? Ja.
0: Heb jij nog een mooie teus? Want ik zie dat je...
2: Ja, ik heb het Vlisterwief nog. Oh. En, nou, het Vlisterwief of het Vlisterwijf, zoals we... ik weet niet of het een complimenteuze titel is, maar Julia schrijft erover. Het Vlisterwief. Buiten de bebouwde kom, in de nazomerkou, kronkelt zij over de kaai. Ongrijpbaar glanzend in het licht. Ontsproten aan de poldersloten. Een walm, een waas, een waan. Een dans in de nacht. Vanuit de coulissen van Riet. Versluierd, ontsluierd, ontsluisterend en als een droom. Snelt zij zwijgend voort. Ons witte wief op de grens van land en water. Van zomer en winter. Van droom en daarzijn. Op de rand van het bestaan. Wat je ziet in dit gedicht, en dat vond ik eigenlijk geweldig, is dat er een aantal stijlfiguren en taal... En Julia was een taalkunstenaar en je ziet hier alliteratie, assonantie, hè, klinkerrijm, medeklinkerrijm. En mensen vergeten wel eens dat een gedicht is een taalkundig stukje. Dat betekent dat er natuurlijk eerst een origineel onderwerp en woordkeuze moet zijn. Maar wat Julia deed, en wat wij ook altijd proberen op de Goudse Dichterschool, is er een aantal stijlfiguren in te bouwen, waardoor het echt een kunststukje wordt. En dat zie je hier, als ik zeg een walm, een waas, een waan, dan zie je drie keer een wee zie je komen, en drie keer medeklinkerrijm. Mensen vergeten dat wel eens, dat dat in dat gedicht verwerkt zit. En dat gaat Julia natuurlijk wel door, dat ze dat moest doen om het tot een kunstzinnig gedicht te kunnen maken. En ja, het witte wief is ook zoiets, en dat deed ze.
0: Ja.
2: En dat zien we wel eens niet, maar ik benoem het hier toch maar een keer.
0: Fijn dat je dat wilde benoemen. Inmiddels heeft onze geluidstechnicus dat punk-bandje kunnen vinden wat Julia
1: gedraaid wilde hebben.
0: Ja, dat gaan, okay. Dat gaan we nu even in Doelse decorum.
1: Ja.
0: Dan gaan we even naar een heel andere muziek luisteren.
1: Oh, dat
0: namelijk
1: is heel goed.
0: Die van Julia.
1: Dat doet haar eer aan.

0: Dit was de punkband die Julia mooi vond. En wij vinden het alle drie heel passend. Ja. De Damned. En dat op zondag. Symfonische muziek. Corrie, jij gaat nog een klein stukje uit Ons Genoegen lezen.
1: Ja. Ons Genoegen is, de ijsclub van Oude Kerk aan de IJssel-Lageweg. En ligt onderaan de dijk, heel diep onderaan de dijk, ligt het clubgebouw Ons Genoegen. Wij hadden daar ooit een bijeenkomst. En Julia schreef daar een gedicht voor wat ze Ons Genoegen noemde. En dat gaat over die legendarische schaatstochten door de Krimpenerwaard, Ons Genoegen. Het was een eind klunen uit Schoonhoven. De ijsheiligen zaten niet mee. Echte doorlopers zijn het niet en ook geen echte Friezen. De vorst kwakkelt onder kwakels, een wak waar het water welt en kwelt. De koorts kriebelt, de einder zo nabij. Een belofte voor een koude tocht met een bittertje en kameraden. Na het passeren van geesten uit het verleden en de spreeuwenhoekse finishlijn. Een slee met snert getrokken door de sneeuw van Spreeuwenhoek. De stroom een droom van wollige warmte. Hier woont gastvrijheid. Op het gras. Het ijs is het terras voor ijshelden van heinde en verre die zich warmen aan het gulle hart. De sneeuw van Seringen valt langzaam tot een bloementapijt voor de helden van mei. Het gras bezingt de zomer nog, de glorie van deze heldentocht. Koude drukte, scheve schaats heeft onder ontdooide rijders geen plaats. U kunt zich nu in lage weld weg bij ons vervoegen tot u en Ons Genoegen.
0: Ja, prachtig. En wat een schaatsers heeft die Krimpenerwaard niet voortgebracht. Ja, dus dat is ook weer zo'n...
2: Ja, dus ze zitten er ook nog ergens in dit gedicht. Hè? Vergeer, een otterspeer en een visser.
0: En Leo Visser.
2: Ja, allemaal zaten ze ook nog in de krochten van dit gedicht verborgen.
0: Ja, ja. En dan dat mooie standbeeld op die rotonde. Nou ja, standbeeld. Dat kunstwerkje van de schaatser op de rotonde in Haastrecht.
2: Ja, hij oefende met van rollerskates.
0: Okay.
2: En dat deed hij vooral ook op die brede stukken van de Vlist. Ik heb hem eens bijna aangereden. Omdat hij veel te ver uitdijde in de breedte. En ik was enorm geschrokken. Vooral niet zozeer van schaatsen van hem. Maar vooral van het idee dat ik toch geen vergeer zou aanrijden.
0: Ja.
2: Ik kon niet meer naar huis, denk ik.
0: Nee.
2: Ik zou in het dorp niet meer...
3: geaccepteerd worden. Hè?
2: Precies dat, ja.
0: Ja, precies dat. Ja, en dan zijn we eigenlijk alweer aan het einde van de uitzending gekomen. En ik wil jullie bedanken, Teuze en Corrie, voor jullie inbreng.
3: Graag
2: gedaan. Was
0: en
2: leuk.
0: De keuze van de gedichten van Julia en de belangstelling die we voor de bundel van Esmee Amadou en Lieke Masman konden hebben in dit programma. En dit was, lieve luisteraars, de 86ste live-uitzending van Dichter bij Gouwestad.
2: 86.
0: Met uw periodieke portie pure poëzie. En jullie hoorden de stemmen van Hanneke Leroux, Corrie Grotendorst en Teus Stouthart. Arjan Doelman zat als altijd onzichtbaar, onhoorbaar voor luisteraars achter de schuiven en de knoppen. Over een paar dagen kunt u nog eens luisteren via podcast. Of vanavond al om 10:00. Leuk voor het slapen gaan. Vroege Vogels luisteren maandag en vrijdag aanstaande om 7:00 morgens. Dit programma is elke eerste zondag van de maand. De volgende uitzending is dus op zondag 5 juli. Dan is Ben van Bommel er ook weer. Nu gaan we luisteren naar het nieuws van 1:00. En daarna, hij is al in de studio, naar herleving van de Gouden Ouwe van Sjaak Zekeris. Zorgvuldig bijeengebracht, naar eigen smaak en voorkeur. We wensen uw luisteraars veel luistergenot en een hele fijne zondag.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
1: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
0: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
2: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
0: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt in de regio gelukkig niet al te veel voor. Er zijn geen bijzonderheden, geen ongelukken en dergelijke. Wel een paar dagelijkse files. Op de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude bijvoorbeeld. 6 kilometer en een kleine 10 minuten. Ook de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam en Moordrecht. 10 minuten over 4 kilometer. En tot slot de A44 naar Amsterdam tussen Sassenheim en Kaag. Ongeveer 5 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Welkom allemaal. Leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Goudenstad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerken in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten met Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort daar ook fijne muziek bij. Ons doel, je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda. Deze aflevering wordt gemaakt door Helene Verkade en Marian Rekswinkel. De techniek is in handen van John Goedkoop. En Helene, wat kunnen de luisteraars deze keer verwachten?
0: Ja, we hebben een bijzondere gast. Het hangt hiermee samen. Op zondag 14 juni is er op Goud Asfalt het festival Gouda Maakt Toekomst. Een duurzaamheidsfestival dat in het teken staat van de circulaire economie en groen leven. En op de dag ervoor is er het Mensenrechtenfestival in en rond de Agnietenkapel, omdat Amnesty Gouda 50 jaar bestaat. U vraagt zich nu natuurlijk af, wat heeft dat met elkaar en met kerken in Gouda te maken? Nou, we hebben vandaag een zeer actieve Goudse kerkganger in de studio, die als vrijwilliger betrokken is bij heel veel activiteiten die raken aan vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. En dus ook bij deze twee festiviteiten.
1: Jazeker, en dat is Fred van Ippenburg. Welkom, Fred.
2: Welkom, dankjewel. Ik voel me vereerd. Wat een introductie.
1: Zo duikt jouw naam ook op bij Stadsakker Gouda, Raad van Kerken, Kerkenraad van de Ontmoetingskerk, Gouda Bruist en ik kan nog wel even doorgaan. Het thema van deze uitzending is zorg voor de aarde of, zoals de vorige paus het zei, de aarde is ons gemeenschappelijk huis. Iets dat jou, Fred, na aan het hart ligt.
2: Ja, dat ligt het mij zeker, ja.
1: Ons eerste muzieknummer heeft daar ook mee te maken. Een prachtige ballad die de verwoesting van de natuur en de menselijke impact op onze planeet aanklaagt. Michael Jackson met The Earth Song.

0: Ja, dat was Michael Jackson. In de studio dus Fred van Ypenburg. Welkom nogmaals, Fred. Herkende je een beetje in onze introductie van jou?
1: Daarin wel. In het lied ben ik wel even geschrokken.
0: Oh.
1: Maar dan denk ik... Nou, ik moet hem nog eens goed naluisteren. Ja. Maar ik denk, oei, die is wel heftig.
0: Ja.
1: Maar dat brengt ook wel mee wat ik jullie wil vertellen over volgende week. Omdat we mensen willen oproepen om iets te doen. En mijn drijfveer zit in de naaste liefde. En dat heb ik al 20 jaar, 30 jaar met de moslims in Gouda. Met name moslims uitgevoerd. Contact te leggen, dialoog te hebben. En ook op te roepen om als groene zinzoekers, groene kerk, groene moslims... op Gouden Markt Toekomst te staan. Dat hebben we al 2 keer gedaan.
0: Helder.
1: En dit jaar doen we dat ook. En
2: wat is dat, Gouden Markt Toekomst?
1: Gouden Markt Toekomst, dat is het festival volgende week zondagmiddag op Goud Asfalt. Ja, daar moeten jullie
0: 14 juni, hè? 14 juni.
1: Ja, daar moeten jullie echt naartoe, met z'n allen.
0: Oké. Okay. Eerst naar de kerk natuurlijk. En dan...
1: Ja, ruimte zat, want okay. Het is van 12 tot 6.
0: Oh, mooi.
1: Dus in de middag. En dan staat er van alles klaar. Kramen, er is ook muziek. Maar we hebben ook een doelplein, dat je ook echt aan het... doen gezet wordt.
2: Ja, ja.
1: En er staat een speciale tent van de Groene Zinzoekers. Die laat je reflecteren op wat we allemaal doen. Die hebben een verzameling gemaakt van teksten. Religieuze, filosofische. Van alle verschillende culturen ook. En het wordt ook bemand door mensen.
0: Zo.
1: Van verschillende
0: je steekt nu wel gelijk de diepte in.
1: Ik ga gelijk de diepte in.
0: Maar ik wil nog heel kort iets van jou weten. Wie is Fred van Ypenburg? Hoe is hij in Gouda terechtgekomen?
1: Ja, ik ben geboren hier in Gouda ooit.
0: Ah.
1: En tot mijn 16e in Gouda gewoond. Gereformeerd opgevoed in de Turfmarktkerk. En toen we getrouwd waren in 80 teruggekomen, hervormd. Mijn vrouw is hervormd. En later veel met allerlei kerken meegedaan. En vanuit de wijk 4 was dat toen, in de Pauluskerk, ben ik actief geworden in jeugdouderling. Ook samen met interculturele jongeren, toen al. En toen we in 2000 onze kerk verhuisden naar de Vredeskerk, dan kom je in de Vreewijk Vredeskerk tegenover de Vredesmoskee, heb ik de contacten met de dialoog, via dialoog met de moslims opgezet, vanuit de Raad van Kerken.
2: Ja, ja. Ja, want eerst was de moskee aan de overkant ongeveer van de Vredeskerk.
1: Precies tegenover. We hadden een vredespad. In 2008 hebben we een vredespad.
2: Dat is nu de ontmoetingskerk.
1: Nu heet het ontmoetingskerk. Ja. En de moskee is naar de oude Lidl verhuisd.
2: Ja.
1: Maar de moskee As-Salam is ook in het Antwerpseweg met een nieuw islamitisch centrum bezig. Wat na de zomer geopend wordt. Zijn we pas geweest met de Raad van Kerken. Zeer inspirerend om... met elkaar op die manier te ontmoeten in respect en in open houding naar elkaar toe.
2: Ja, binnenkort mag je ook via de bibliotheek naar de moskee. Kun je voor inschrijven nu?
1: Oké. Okay.
2: Ja, las ik toevallig. Dus iedereen die dat nog wil zien, doe dat. Ja. Grijp je kans.
1: Ja. Ja. Nou, na de zomer hebben we gehoord toen hè, dat ze gaan openen met het nieuwe gebouw. En dan is de kans dat.
0: Ja. Maar er zijn dus heel veel onderwerpen waar, waar we je over willen bevragen. Je begon net ook al over dat Gouda Markt Toekomst. Dus je houdt je ontzettend bezig met duurzaamheid en voedselprojecten ook. Hè. Want,
1: ja.
0: Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
1: Fair Trade Gouda. Daar heeft iemand mij gevraagd om even tijdelijk iemand te vervangen. En dat tijdelijk blijft dan permanent.
2: Ja,
1: en dan kom je in het platform Samen Duurzaam Gouda. En dan verzinnen we dingen rondom dat Gouda Maakt Toekomst. En met verschillende organisaties. En de gemeente Gouda zit daar ook bij betrokken. Ja, dat komt op je pad.
0: Maar jij hebt er wel een enorme drive over hoe de aarde er aan toe is nu.
1: Nee, zeker. En wat je nog kan doen om dat te veranderen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk de grootste drive van... In onze generatie, mijn generatie, is dat heet dan de overshoot day. De dag waarop we de energie verbruikt hebben die de aarde krijgt. Ja, dat is in Nederland in 1 april in plaats van 29 december. En dat is in onze generatie gebeurd.
0: Ja.
1: En dan, je ziet toch dat je heel veel kan doen. Al is het maar een plantje in je tuin waar een insect op afkomt. En dat je, nou ja, dat doe ik op verschillende manieren.
0: Ja.
1: Ik ben 7 jaar met pensioen, dus daar heb ik tijd zat voor.
0: Oh. Maar je bent je hele leven hier al mee gedreven, zeg maar, hier opgedreven?
1: Nou ja, vanuit de kerk zeker. En dus vanuit mijn werk, ik heb altijd bij de Belastingdienst, de accountancy en de douane gewerkt. En bij de douane kom je natuurlijk dat internationale tegen. Zeer interessant, maar je vraagt je af of dat nodig moet zijn. Alle goederen over de wereld heen slepen. En dat word je steeds meer, besef je dan van, dat moet je alleen maar doen met goederen die echt nodig zijn.
2: Ja.
1: Fairtrade doet dat wel, hè? Met de groente, koffie, thee. En dan willen we dat de boer eerlijk loon krijgt. En dan komen die producten hierheen. Maar als ik zie wat er op bloemengebied bijvoorbeeld gebeurt. Dan denk ik, nou, laten we eerst maar eens van dat gif af. En koop biologische bloemen. Dat zou mooi zijn als Gouda als eerste stad van Nederland zegt, je kan alleen maar biologische bloemen kopen in Gouda. Dat drijft mij ook een beetje.
2: Ja, ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. Ja. Ja. En denk je dat mensen echt willen veranderen? Jij zegt, je kan zelf wat doen. Ja. Hoeveel mensen zullen dat doen, denk je?
1: Ik denk uiteindelijk dat iedereen dat wel wil. En dat doen wij dus ook op Gouden Maakt Toekomst. Dan bieden we mensen de kans aan, soms in open deuren. Koop een fair trade koffie of koop bloemen biologisch. Dat kan je gewoon morgen doen. Je kan met je portemonnee morgen beslissen. En als het dan te duur is, nou, dan koop je eens in de twee weken mosbloemen. Hè, of zoiets. Je kan heel goed met je portemonnee bepalen wat goed is.
2: Ja, dat is waar.
1: En dat roepen we mensen ook op met allerlei tips om te zeggen, nou, we hebben genoeg gepraat, nu gaan we het doen. We hebben nog een paar jaar voor die doelen, de Verenigde Natiedoelen. Maar het is ook voor je eigen leven. En de Koran heeft daar ook een hele mooie uitspraak in. Die zegt, je moet niet verspillen. Dat is een van de mensen die ons dat
2: staat daar echt in.
1: Ja, ja, ja. Er is een van die mooie uitspraken is van, als je aan een stromende rivier staat, dan nog moet je zuinig zijn met water.
2: Ja.
1: Ja, dat is prachtig.
2: Ja. Ja, en zo heeft waarschijnlijk elke religie en zo wel iets over de aarde en hoe je daarmee om moet gaan.
1: Natuurlijk.
2: Ja. En niet, je mag heersen over de aarde, dus doe maar wat je wilt.
1: Nee, je moet je goed beseffen. Je moet je goed beseffen wat er dan gebeurt.
2: Ja.
1: En hoe afhankelijk je bent van. En dat zien we op de Stadsakker. Daar zetten we in op biodiversiteit, omdat we geen gif gebruiken. En dan zie je dat die piramide van beestjes die elkaar eten en leven, dat je die hard nodig hebt om de groei van de planten goed te krijgen. En oké, dan heb je wat schade dat er aangevreten wordt.
0: Ja. Heb je last van slakken nu ook?
1: Ja, tuurlijk. maar we hadden een spitskool met 12 slakken erop.
0: Oh, gezellig.
1: Dan gooi je 2 bladeren weg en je hebt een prachtige spitskool. Dus het is allemaal niet zo dramatisch.
0: Want Stadsakker, daar werk jij?
1: Daar zit ik bij de oprichters, ben ik bij betrokken. En ik doe daar van alles. Maar
0: en hoe kan ik groenten van de Stadsakker krijgen?
1: De website zegt van, wil je meedoen als oogstgenoot? Dan kan je nog. Er zijn nog een paar plekken over. Ah. Niet zoveel meer, maar we hebben bijna 400 plekken bezet.
0: Zo.
1: Daar is het teeltplan ook helemaal op ingezet.
2: En wat is dat dan?
1: En dan krijg je iedere week krijg je groenten vanaf 2 weken geleden tot en met november. Dan betaal je 1 bedrag. En het hele jaar krijg je dan iedere week een groentepakket voor 3-4 maaltijden.
2: Ja, ja.
1: En die moet je dan wel komen halen, maar die staat voor je klaar. Want er zijn meer dan 200 vrijwilligers bij ons. Mensen die een paar uurtjes komen of af en toe bij een activiteit. Het is eigenlijk een heel sociaal project geworden.
2: Ja, ja, dat is echt heel veel. 200 mensen voor 1 project.
1: Daar zijn we super blij mee.
2: Ja, ja, kan ik me voorstellen. Hey, je had ook een nummer uitgezocht. Een Surinaams welkomstlied. Kan je vertellen waarom je dat nummer graag wil laten horen?
1: Ja, was afgelopen zaterdag had ik met mevrouw een groot feest gegeven voor familie, vrienden, buurtgenoten, waar heel veel nationaliteit in zitten. En toen gingen we vanaf de Agnietenkapel varend naar de Stadsakker. En daar zat een neef met zijn vrouw, Jean-Pierre en Cherie, die spelen officieel, professioneel accordeon. En die zaten daar te spelen, terwijl de mensen de akker op kwamen. En toen hadden ze dit lied. Hij zei, ja, dat is een Surinaams welkomstlied. En dat was zo passend, want dat is welkom iedereen op een groot feest waar je niet iedereen kent. Welkom allemaal en je vindt allemaal. En nou, je gaat jullie horen. Dus ik zei, nou, dat ga ik naar voren schuiven, want dat is zo mooi.
2: Ja, want dat werkt ook echt.
1: Dat precies zoals wij dat met de familie en de vrienden ervaren.
3: Als je niemand kent, iedereen zoekt iedereen, allemaal vindt

0: Ja, dat is inderdaad een heel bijzonder lied. Ja,
1: zeker.
0: Mooi. Je zet je ook in voor dialoog tussen verschillende groepen en religies. Vanuit de Raad van Kerken en vanuit de Ontmoetingskerk. Waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Ja, ik vind het belangrijk dat we hier in Gouda religie niet als een splijtswam gaan ervaren. Maar dat we op zoek gaan naar wat ons bindt. En we hebben in 2005 zo'n beetje met de Marokkaanse mensen in de Es-Salaam moskee heel goed contact, altijd met de Ramadan groet. En toen zei de voorzitter, nou hebben we genoeg thee gedronken, Fred, we gaan de diepte in. En toen hadden we een boek, Woord zoekt woord, geschreven door een christelijke vrouw, een Joodse vrouw, christelijke vrouw en een moslimvrouw. En dat hadden we dan als een soort huiswerkboek. En dan hadden we iedere keer een hoofdstuk en dat gingen we bespreken.
0: Ja, ja.
2: Op studiekringen.
1: Ja, zeker. Dat was heel, heel inspirerend. En de conclusie was eigenlijk, we hebben het over God en naaste liefde. Dat is wat ons drijft. Dat is ons fundament. En daar, we hebben ongetwijfeld discussies en punten waar we het niet over eens zijn. Zoals in elke stroming met mensen. Maar we gaan afspreken dat we nooit van dat fundament afvallen. En
0: ja,
1: dat vind ik nog steeds de drijfveer.
0: Ja, want dat komt overal terug in alle religies.
1: Ja. Ja. Kijk, we hebben heel veel stromingen in Gouda. En dat betekent dat niemand de waarheid in pacht heeft. En als je open bent voor elkaar, dan kom je op die basis van een mens die wil leven. En die wil vrede hebben.
0: Dat ja, klopt.
1: Ja. Zoals in de Raad van Kerken hadden we het over vrede vorig jaar. Hebben we ook gedeeld met de moslims. Zo van, zullen we Jette voorstellen om een ministerie van vrede in te richten? Het is niet gebeurd, maar via Pax hebben we dat wel geprobeerd. En ik vind dat voor nog steeds, ook voor Gouda, zou dat heel mooi zijn.
2: Jullie hebben hem echt een brief gestuurd?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Hij is wel in Gouda geweest natuurlijk, bij een iftarmaaltijd, toch?
1: Nou, we kregen zelfs een reactie dat het ministerie van Vrede, daar is ooit Jan Terlouw is virtueel minister van Vrede benoemd.
0: Oh.
1: maar goed, omdat je je niet kan voorstellen wat je moet doen als je minister van Oorlog bent, dat is toch te gek voor woorden.
0: Ja, en dat hebben we wel, ministerie van de Oorlog.
1: Gelukkig niet, en dat moeten we in Gouda zeker niet hebben. Maar
0: nee, dus defensie.
1: We moeten echt inzetten op vrede. Dus we zijn met de moskee ook en met de Joodse gemeenschap aan het praten over hoe kunnen we naar de Vredesweek toe in september iets rondom vrede doen, extra. Nou, ik hoop dat dat gaat lukken.
2: En denk je dat het geloof mensen vooral verbindt? Of ook, ja, het verdeelt, er is ook heel veel verdeeldheid door geloven, door de verschillende geloven.
1: Ja, daar kom je dan achter van, is dat het geloof of zit dat in die mens? En ik haal dan vaak het verhaal van Kain en Abel aan. Daar was helemaal niks, geen crisis. De hele wereld lag voor ze open en toch. En als je dat dan naar je terugspiegelt, naar jezelf, van hé, er zit iets in mij, ik moet me wel beheersen. Op een heel, en dat geldt voor iedereen. Als je dat niet meekrijgt, hey, let op, beheers je, wees bescheiden. En dat zie je allemaal terug in die filosofische teksten die we bij die groene zinzoekers ook aan mensen ter spiegeling aanbieden.
0: Ja, op zondag.
1: Ja, zondag 14
0: uur. Nou, we gaan kijken hoor.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Er is binnenkort dus ook een Amnesty Festival. We noemden het al even.
1: Ja.
0: Het is niet echt een feest, maar Amnesty Gouda bestaat 50 jaar.
1: Ja.
0: En die organiseren van alles. Hè? Dat is op zaterdag.
1: Op zaterdagmiddag.
2: Een heel druk weekend voor jou.
1: Ja, dat moet gevuld zijn. Maar 12 tot 4 heeft Amnesty rondom de Agnietenkapel, in de Agnietenkapel, rondom de Agnietenkapel. Gaat over mensenrechten natuurlijk. Je kan ook schrijven. Ze doen natuurlijk aan de schrijfactie mee. En ze hebben mij vanuit de Raad van Kerken, of aan de Raad van Kerken gevraagd van, willen jullie de kraam, het mensenrecht, recht op vrijheid van godsdienst bemannen, bemensen. Dus daar zal ik staan met hopelijk nog 1 of 2 andere mensen.
0: Ja.
1: En dan worden andere mensenrechten worden er ook getoond.
0: Ja, ja, van elk mensenrecht is er een kraam.
1: Ja. Ja.
0: Mooi, ja. Dus, en past dat ook bij jou?
1: Nou, ik ben al jaren of 14, 15 denk ik, bij de Ontmoetingskerk bezig om iedere maand een schrijfactie onder de aandacht te brengen. En natuurlijk de internationale schrijfactie 10 december. En mensen ook te zeggen van, ga eens naar de website, kies een actie uit die daarop staat.
0: Wat is dat, 10 december?
1: 10 december is de internationale dag voor de mensenrechten. En dan is er altijd een grote schrijfactie, doen we in de kerk aan mee. En we stimuleren ook de Raad van Kerken, aangesloten kerken, om daarin mee te doen.
0: Ja, ja, en vorig jaar hadden ze het ook op een ecumenische viering. Nee, dat kan niet. Nou, we hebben wel geschreven.
1: Ja, bij de ecumenische vieringen wordt ook altijd een actie van Amnesty onder de aandacht gebracht.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, daar is Amnesty ook altijd. Ja, ja. Klopt.
2: Hey, en, ik vind het intrigeert me echt hoe jij probeert te verbinden. Hè, tussen de, en je hebt net al een beetje gezegd hoe wat werkt. Want er is natuurlijk heel veel polarisatie, ook in Gouda. En wat zou jij dan zeggen van, hey, zo moet je het aanpakken om te voorkomen dat je met elkaar in grote ruzies belandt?
1: Ja, er speelt ook van alles, ook in Gouda wel. Ik denk dat je vanuit je bescheidenheid en mildheid en openheid naar mensen toe in dat gesprek aangaat. Het is zo verrijkend als je hoort wat er bij de ander, wat hij meegekregen heeft. En ervan uitgaat dat het goedwillende mensen zijn. En die kom ik allemaal tegen. En iedereen zegt altijd van, groet je buren gewoon om je heen. Ja. Heb contact met elkaar. En dat netwerk om je heen, dat is gewoon het belangrijkste. En ik heb nog een hele mooie uitspraak van Jules Deelder. Die kennen jullie.

0: En dan kom je wat positiever uit.
1: Ja. Hey, kun je ook een ontmoeting beschrijven die je nooit vergeten bent? Die echt indruk gemaakt heeft?
0: Ja, dat was met mijn vrouw. Dat is een inkoppertje. wij hebben veel ontmoetingen met mensen uit vluchtelingen om ons heen. Die waren ook op dat feest. En dat maakt wel indruk als je dan... Het verhaal hoef je niet per se te horen. Maar als je beseft van iemand is zomaar in één keer zijn baan kwijt. En zijn leven kwijt. En zijn inkomen kwijt. Omdat die... het niet eens is met wat er in het land gepreekt wordt.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: En dan vang je zo iemand op die eigenlijk zegt van ja, hoezo? Ze kunnen me alles zomaar weer afnemen. Waarom zou ik me inzetten? Ja. Dus dat brengt je wel tot besef van oei, hoe goed heb ik het? Maar hoe kwetsbaar ben je ook als mens?
1: Ja, klopt.
0: En hoe belangrijk ben je om iemand een duwtje te geven en een steuntje te geven?
1: Ja.
2: En heeft jouw geloof, geeft jou daar ook houvast bij of richting bij het werk,
0: ja,
2: naast
0: dat, het
2: werk?
0: Dat zijn de verhalen die je meedraagt, waar je dus een aantal verhalen hebt. Je zegt van nou, daar kan ik veel mee. Zoals vorig jaar was het over Galaten, waar de naaste liefde staat. Ja, de geest heeft goede, maar ook een negatieve. En je moet jezelf zien te beheersen. En dat... Die oproep en die spiegel, in feite wat profeten ook doen, hè, maar ik zie nog heel veel profeten om me heen. Van weet even, je moet wel iedere ochtend in die spiegel kunnen kijken en met je droge ogen. En ik zei dat gisteren nog tegen jeugd van, volgens mij zijn er heel veel mensen op deze wereld die geen spiegels in huis hebben.
2: Begrepen ze wat je bedoelt?
0: Ja, dat begrepen ze. Donders goed.
2: En waar was dat dan?
0: Dat was een scholendialoog.
2: Oké, ook nog. Doe je ook nog aan mee?
0: Nou ja, niet zo.
2: Nou ja, ik val elke keer van mijn stoel.
0: Er zijn vrijwilligerswerk dingen waar ik niks hoef te organiseren. Hoef ik alleen maar te zijn.
1: Ja, en, alleen maar.
0: Ja, en dat verrijkt je gewoon. Er gebeurt iedere dag dan iets.
2: En reageren de jongeren daar ook op?
0: Ja, dat vonden ze wel leuk om te...
2: Dat is een mooi voorbeeld.
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is misschien wel iets moois om aan de luisteraars mee te geven.
0: Ja, en ik weet niet of ik dat op het lied al mag toepassen.
2: Ja, ja, je hebt, we zijn bijna klaar met het gesprek, dus we komen naar jouw tweede nummer. Dus ga je gang om het aan te kondigen.
0: Het lied Imagine van John Lennon, dat zingt goed mee. Maar als je dan beseft wat die tekst zegt, dat was op een begrafenis van iemand. En die had dat. En dan staat er, dan zingt hij No Religion. Maar dan zingt ook geen land. Dat er geen landen bestaan op deze wereld. En dan denk je, hoe bedoelt hij dat? En dan gaat hij verder van, als er geen land is, heb je ook geen land om voor te strijden. Want we knokken allemaal omdat we onze landsgrenzen moeten bewaken. Maar dat hoeft dat niet meer.
1: Ja, en dat is net zoals met religie. Dat hoef je ook niet tegen elkaar.
0: Precies. Als je dat doortrekt en beseft, kom op, we leven maar 80 jaar op deze wereld als we geluk hebben. In die grote hoeveelheid jaren. En dan hoef je niet op de spits te drijven waar je het niet mee eens bent. Pak dan gewoon waar je het wel mee eens bent. En zie de mens in de ogen van de mensen die je aankijkt. En je ziet gewoon om je heen waar je mensen te hulp kan zijn. Of waar mensen jou te hulp kan zijn.
1: Ja. Nou, heel erg bedankt dat je hier was. En voor het inspirerende gesprek. En dan gaan we naar John Lennon luisteren.
0: Alsjeblieft. Dank jullie wel.

0: Ook vandaag is er weer een nieuwe column van kerkhistoricus Paul Abels. En hij is weer in de studio. Welkom, Paul.
1: Dankjewel. Goedemiddag.
0: Nou, laat maar horen.
1: Een historische gebeurtenis op Sint-Jansdag. Op 24 juni aanstaande is het de naamsdag van de patroonheilige van Gouda, Johannes de Doper. Tegenwoordig is het een gewone dag als alle anderen. Maar eeuwenlang was deze Sint-Jansdag het hoogtepunt van het jaar. Van heinde en ver kwamen mensen naar hier om deel te nemen aan kerkelijke vieringen, op te stappen in processies, markten te bezoeken en om te eten en te drinken in de herbergen. Het stralende middelpunt daarbij was de Sint-Janskerk, die met zijn 123 meter de langste kerk van Nederland was. Groot was dan ook de ontzetting toen dit godshuis in 1552 tot de grond toe afbrandde, nadat de toren door een blikseminslag was getroffen. Het is onvoorstelbaar hoe de Gouwenaars met deze ramp zijn omgegaan. Er werd geen dag gewacht om met de herbouw te beginnen. Op allerlei manieren werd geprobeerd daarvoor middelen te vinden. Al enkele weken na de brand gingen de burgemeesters hoogstpersoonlijk langs de deuren met de collectebus. Het opruimen van de puinhopen werd een gezamenlijke inspanning van de burgerij. Terwijl mannen en vrouwen met door paarden getrokken karren af en aanreden om de brokstukken weg te slepen, deelden de kinderen appels uit. Onderwijl zorgden trommelaars en pijpers voor een opzwepende sfeer. Zo ontstond een intense betrokkenheid en vastberadenheid om Gouda zo snel mogelijk weer een kerkelijk onderdak van allure te geven. Heel bijzonder is het dat de herinnering aan deze eensgezindheid daarna nog jarenlang levend werd gehouden met een jaarlijks offerritueel. Dat vond plaats op Gouwkermis, de eerste zondag na Sint-Jans onthoofding, rond 1 september dus. Op die dag, die vanwege de kermis ook drommen mensen naar de stad trok, kwamen tijdens de hoogmis in de Sint-Jan 3 paarden de kerk binnen. Werden er net als destijds appels uitgedeeld en speelden muzikanten weer op hun trommels en fluiten. Ondertussen werd er dan een grote som geld opgehaald voor de verdere herbouw van de kerk. Die herbouw werd ook een zaak voor en door Gouwenaars. Het nu wereldberoemde Goudse Glazen Ensemble, met erop scènes uit het leven van Jezus en Johannes de Doper, werd uitgevoerd naar een idee van de Goudse theoloog en priester Herman Letmaat. Daarbij had men het geluk dat de grootste glaskunstenaars van hun tijd, Dirk en Wouter Krabet, in de stad woonden. Alle bouwmeesters en uitvoerders waren, op één Vlaming na, ook allemaal Gouwenaars. Dat bleef zo toen de kerk in 1573 in protestantse handen overging. Het offerritueel verdween uiteraard, maar het beglazingsprogramma werd voortgezet. Zij het met andere schenkers, met name Hollandse stenen, en andere makers. Ook de thema's veranderden. Het middenschip van de Sint-Jan werd rond 1600 ook opgehoogd, wederom met goudse middelen. De stenen van het afgebroken Sint-Magdalena-klooster werden daarvoor namelijk hergebruikt. Veel van deze bijzonderheden zijn te vinden in een indrukwekkend boek dat op Sint-Jansdag aanstaande, dat wil zeggen woensdagavond 24 juni om 8 uur, tijdens een miniconferentie wordt gepresenteerd onder de titel Een kerk voor heel de stad. De toegang is gratis. Het boek is het resultaat van diepgravend onderzoek dat Koen Goudriaan gedurende meer dan 30 jaar heeft gedaan naar het reilen en zeilen van de Sint-Jansparochie in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Deze emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam heeft hierover al eerder vele artikelen gepubliceerd. Nu heeft hij echter alle resultaten van zijn onderzoek gebundeld in het grote verhaal van de zogeheten kerkfabriek van dit Goudse gebedshuis. Hij laat zien hoeveel moeite het de Gouwenaars altijd heeft gekost om hun bedehuis overeind te houden en te laten functioneren. De Sint-Jan blijkt altijd een arme kerk te zijn geweest. Ze had weinig onroerend goed bezit en moest het vooral hebben van collectes, verkoop en verhuur van graven en het opdragen van zielmissen. Te meer is het een godswonder dat deze kerk na de grote brand alle stormen heeft doorstaan en tot op de dag van vandaag het kerkelijk en culturele middelpunt is in de stad.

0: Ja, dat waren de Schrijvers voor Gerechtigheid met Maak ons hart onrustig, Heer. Na de column van Paul Abels over de Sint-Jansdag. En in zijn column hoorde u ook nog een aspect van duurzaamheid. En hij zegt op een gegeven moment namelijk dat dat de stenen zijn gebruikt van het afgebroken Magdalena-klooster om de Sint-Jan iets op te hogen, geloof ik. Dus dat is wel, toen was er ook al circulaire economie. Dat was ook weer boeiend om te horen. Ja. En er komen we nu aan bij het andere thema. Dat is, het zijn de nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse kerken? Los van de vieringen.
1: Nou, laten we beginnen met wat net in de column naar voren kwam. Op 24 juni om 8 uur 's avonds in de Sint-Janskerk is er een miniconferentie rond het uitkomende boek Een kerk voor heel de stad. En zoals je hoorde is de toegang gratis. Op zaterdag 13 juni, hebben we net ook gehoord, is er van 12 tot 5 uur in en om de Agnietenkapel het jubileumfestival van Amnesty Gouda. En zondag 14 juni is er van 12 tot 6 uur het duurzaamheidsfestival Gouda Maakt Toekomst op het goudasfaltterrein. De Raad van Kerken Gouda en de Groene Zinzoekers, dat zijn kerken en moskeeën samen, verzorgen ook een bijzondere activiteit. Zorg voor de aarde staat centraal. En zoals u net hoorde is er van alles te doen, dus kom er naartoe. Elke tweede zondag van de maand, dus deze maand op 14 juni, is er om 10:30 een rivierduinviering in gebouw De Berk, Krugelaan 79. Dit zijn kleinschalige, prikkelarme, korte kerkdiensten waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd of geloof.
0: Ja, en u bent 14 juni gewoon de hele dag onder de pannen, want om 7:30 kunt u naar de Vesten voor een Tessé-viering met als thema vrede.
1: Ja, en je kunt naar alles, hè? Het sluit
0: heel mooi aan, het is keurig afgestemd. En dan komen we op 23 juni, ook heel boeiend, de Goudaderlezing, de magie van het geloof met Kees van Ekeris. Dat is de laatste Goudaderlezing van dit seizoen. En je kunt trouwens alle lezingen en ook deze op YouTube zien bij de Vesten in Gouda. En op elke woensdagavond kunt u naar de Sint-Jan, want dan is er een vesper in het koor van de Sint-Jan. En op 29 juni om 7:30 is er in de Sint-Joostkapel een maandelijks gebed voor de vrede.
1: Verdere informatie kunt u vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. Vragen en komende activiteiten kunt u zoals altijd doorgeven op redactie@gouwestad.nl.
0: Ja, we hopen dat u het heeft meegeschreven en dat u in de agenda heeft genoteerd. U bent van ons gewend dat we een gedicht voorlezen. Dat raakt aan het thema van de uitzending. En er zijn ook weer veel thema's gemaakt over het thema van vandaag. Over de duurzaamheid en over de aanklacht over hoe we met de aarde omgaan.
1: Ja, klopt. En we kozen er dit keer een van Tobias Donder. Het heet Sfeerbeeld. En aansluitend hoort u Our Common Home. Sleeper awake, hear the cry of the earth. En hear the cry from the poor. Want zoals ook in het gedicht en in de encycliek van Paus Franciscus naar voren komt, de toestand van de aarde zorgt voor sociale ongelijkheid. De armen hebben er het meeste last van. Horen wij als rijken dat?
0: Sfeerbeeld. Sluit je ogen en stel je voor. De aarde als ruimteschip. De mensheid onderweg door oneindige leegte. Nieuwsgierig, creatief en briljant, met voor ieder probleem een oplossing. Onbetwist middelpunt van alle leven.
1: Ondertussen aan boord geen gezamenlijk doel, geen gemeenschappelijke lotsbestemming, maar mensen in de rol van hun leven, op zoek naar liefde en geluk, in het hier en nu. In de business class, mooie mensen, mateloos gelukkig, badend in luxe zonder zorgen, feest na feest, sloten champagne, uitverkoren. Achter het gordijn in first class, onvrede en ergernis. De airco hapert, wc's verstopt, afval op de grond, dit was de afspraak niet, waar is de beloofde vooruitgang? De purser sist, geef ze korting, hou ze bezig. Net op tijd zijn er nootjes en doet de in-flight entertainment het weer. Achter in economy class, het bestaan grimmig en onzeker. Eten, drinken, gezondheid en hoop, alles schaars, alles een gevecht. Mensen willen weg, maar de deur zit op slot. En voorin hoort niemand het angstige roep, of doet in ieder geval alsof.
0: Ondertussen vliegen de piloten stug door. De een zegt het komt wel goed, de ander zegt het moet.

0: dat was Our Common Home, ons gemeenschappelijke huis. Dus dat lijkt erg op de encycliek van de paus. En daar is dit ook op gebaseerd, dit nummer. En het is van het album A New Heaven and a New Earth. En het is dus zeer passend ook bij ons thema van vandaag. En de zin die elke keer terugkomt in het lied is Lord, hear our prayer.
1: En sleeper awake, word wakker. Ja, ja, heel mooi. Nou, als laatste nummer gaan we luisteren naar Marvin Gaye, What's Going On?

0: Dit was alweer het einde van Kerk in Gouda met Marvin Gaye. En nou, die was niet hier aan de knoppen hoor, maar die zong dit nummer. En achter de knoppen zat John Goedkoop en Marianne Rekswinkel en Helene Verkade presenteerden het. En we herhalen nog even de oproep van onze gasten van vandaag. Namelijk dat op 13 juni het Amnesty Festival is. Op 14 juni het Gouda Maakt Toekomst Festival. En op 24 juni de Sint-Jansdag. Zeg ik het dan goed?
1: Ja, volgens mij wel. Okay. Ja. Nou, dan weet iedereen het nu zeker. Dus kom in grote getalen. Ja.
0: En al onze uitzendingen die zijn trouwens ook nog terug te luisteren. Selecteer op de website van Gouden Stad Kerk in Gouda. Luister, moet je dan ook aanvinken. En dan
1: kom je bij de podcast.
0: Precies. En je kan ook nog altijd suggesties of vragen of ideeën voor gasten naar ons mailen via redactie@gouwestad.nl.
1: Ja. Dank John Goedkoop voor de techniek. Dank Fred van Ippenburg voor het inspirerende gesprek. En Paul Abels voor de column. Tot de volgende keer.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
1: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
0: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
0: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een verrassend rustige ochtendspits vandaag. Hier en daar rijdt het nog wat langzamer. Onder meer de N11 Leiden-Bodegraven. Voor Alfa aan de Rijn-West 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

sexy people. So

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

0: Brouwerstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zal vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste dagelijkse files van de avondspits ontstaan in het westen van het land. De meeste oponthoud zien we nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je een kwartier. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En datzelfde geldt op de A20 de andere kant op. Van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in het westen van het land. Het zijn nog altijd veel dagelijkse files, weinig bijzonderheden. Dus dat betekent hooguit zo'n 10 minuten vertraging voor de meeste files. Twee vallen erop. De A4 om te beginnen. Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid 15 kilometer file met 25 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienoordbrug is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de COVID-crisis een hoge positie bekleedde tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar 1 graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, nog altijd een vrij normale maandagavondspits in het westen van het land, met in totaal zo'n 110 kilometer file. Veel dagelijkse files met zo'n 10 minuten oponthoud. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid zo'n 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 1/2 uur. Een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen het Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. 2 rijstroken zijn daar dicht. De vertraging is 20 minuten. En de N210 Schoonover richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A16 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad.
7: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
8: Dit is Gouwenstad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
9: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG-groep.
10: Mandarijn, croissantje, banaan. Dit is de Lunchbox. DJ Clan en DJ Marijke brengen jouw weekend op smaak.

0: Ja, goedemiddag.
1: Een goedemiddag.
0: Dag Dylan, wat fijn dat je er weer bij bent.
1: Zeker.
0: Ja, ik vind het gewoon heel fijn dat je mee wil doen. Want je hebt een moeilijke periode gehad, gaan we het niet over hebben.
1: Nee.
0: Maar ik vind het gewoon heel fijn dat je erbij bent. Dus inderdaad, Dylan, zoals je hoort, en Marijke, want Ernst, of nee, niet Ernst. Hoe heet die? Glenn is afwezig. Glenn, als je dit hoort, laat voortaan even weten dat je afwezig bent. Tenminste, ook aan mij. Zou wel fijn zijn. Maar goed, Dylan, wat hebben we vandaag allemaal?
1: Welkom bij de lunchbox, van vrijdag 5 juni 2026. We hebben de speciale 30 top 10 voor je. Er zijn weer jarige artiesten zoals Josh Ezra, Thomas Jones en meer. Sportnieuws, na 3 weken vol spanning zit het er weer op. Giro d'Italia en nog minder dan 1 week van start het WK voetbal. Concert- en festivalagenda hebben we weer voor jullie. En het weer.
0: Ja, helemaal goed. Daar gaan we inderdaad mee beginnen. Het is bewolkt, regenachtig. Nou goed, nu op dit moment is het droog. Ja, het is droog hier in Zoeterwoude-dorp. En de wind is west-zuidwest, zwak tot matig, 15 tot 30 kilometer per uur. Het is tussen de 17 en 19 graden vanavond en vannacht. Is het bewolkt, 12 tot 14 graden. Morgenochtend start de dag bewolkt en later op de dag is er regen verspreid over het land. Wind komt uit het zuiden, het is zwak tot matig, 15 tot 30 kilometer per uur, 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht op zaterdag is het bewolkt en 14 tot 16 graden. Zondag, de dag dat mijn moeder jarig is, 70 jaar wordt ze. Ja, dankjewel, dankjewel. En start de dag zondag, dus dat is alleen maar mooi. Op de dag is er steeds meer bewolking en 19 tot 21 graden. Wind is zuidwest en is zwak tot matig. Vanavond en vannacht is er regen, 14 tot 16 graden. Op zondag dus. Dus dat was weer het weer. Straks hoor je van mij het concertnieuws en de festivals en dat soort dingen allemaal. En straks hoor je ook welke beroemde mensen of ja, bekende Nederlanders en dat soort dingen allemaal jarig zijn. Dus het wordt weer een aardige, lekkere lunchbox, hoop ik. Maar straks krijgen we weer een lekkere lunch en ja, dat moet gewoon altijd blijven. Nee hoor, absoluut niet. Maar we gaan nu lekker verder. Je hoorde net een nummer van Emma Heesters. Alles wordt beter. En Dylan wordt ook beter, hoop ik. Nee hoor. Maar dat was de laatste uit 2025. En nu gaan we verder met APT van Bruno Mars featuring Rose. Uit 2024. Daar gaan we naar luisteren.
2: 장이야, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

0: Apatapatap, apatapatapatap. Bruno Mars en Roos uit 2024. Apatapatap. Ja, lekker plaatje. Toch, Dylan?
1: Zeker.
0: Ja, hè? Leuk, hè? We gaan luisteren naar Ernst, die prachtig altijd onze jarige artiesten inzingt. Kom er maar in, Ernst.
2: Happy birthday to you. Happy birthday.

0: you.
1: Welke artiesten zijn er vandaag jarig?
0: Je hoort het van DJ Marijke.
2: Ja, dankjewel Ernst. David Bisbal, een Spaanse zanger bekend van Bulleria. En David wordt vandaag 47 jaar. Richard Butler, een Engelse zanger bekend van Pretty in Pink. En Richard wordt vandaag 69 jaar. Carl Barrett, een Engelse zanger ook bekend van Don't Look Back Into the Sun. Zou ik niet doen, nee, maar goed. Carl die wordt morgen 48 jaar. Christina Scabia, Italiaanse zangeres, maar goed. Wordt morgen 54 jaar. George Ezra, Engelse zanger, bekend van Budapest. George wordt zondag 33 jaar. Charlie Simpson, Engelse zanger, bekend van Year 3000. En Charlie wordt zondag 41 jaar. Tom Jones, Welsh. Een zanger bekend van It's Not Unusual To Be Lonely of zo, volgens mij. Tom wordt zondag 86 jaar, zo. En mijn moeder, die wordt zondag 70. Ja. Ja, vind ik toch wel heel erg bijzonder.
3: Ja, ja, zeker.
2: Zeker. Dan moet je moeder nog maar zien te worden. Hè? Mm. Die is nog niet zo oud, hè?
3: Nee.
2: Nee. 50 misschien?
3: Zoiets wel, ja. Ik weet het niet precies, maar wel zoiets.
2: Moeder van Dylan, we nemen je niks kwalijk hoor. Maar, nee. Dus, nee, maar dat was het. En straks hoor je dan inderdaad de concertagenda. Zometeen na Justin Bieber met Yummy hoor je Dylan met het sportnieuws. Dus maar eerst Justin Bieber met Yummy.

0: Dat was Jimmy van Justin Bieber.
1: Yummy.
0: Ja.
1: Yummy. Yummy, yummy.
0: Ja.
1: Niet Jimmy. Yummy.
0: Yummy, Jan.
1: Yummy, yummy. Was lekker.
0: In ieder geval Justin Bieber, om het zo maar te zeggen.
1: Zeker. Uit 2020.
0: We gaan verder met de Lunchbox Sport.
2: Lunchbox Sport.
1: Door Dylan.
0: Ja, dankjewel Ernst voor de aankondiging. Na 3 weken vol spanning, strijd en prachtige sportmomenten is de Giro de Italia ten einde gekomen. Wielerfans, verrassende aanvallen en indrukwekkende presentatie. De Giro is traditioneel de eerste grote wielerronde van het jaar en gaat voor vele liefhebbers als een van de hoogtepunten van het sportseizoen. Nu de Giro achter ons ligt, verschuift de aandacht langzaam naar een groot sportevenement. Namelijk het WK voetbal.
1: Alsjeblieft zeg. Verschrikkelijk.
0: Jij bent er dus geen fan van?
1: Nee, zeker niet. Ga jij kijken dan?
0: Ik ga kijken. Ook 's
1: nachts?
0: Ja, als dat moet, dan blijf ik er wel voor op.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou ja, goed. Ik geef er dus helemaal niks om. Maar ja, ik hou ook niet van de kleur oranje ook. Dus ja.
0: Oh ja, dat kan.
1: En dan word je in de oranje gracht. Dat is toch ook erg eigenlijk. Erg, ja. Ja. Maar ja, goed. Maakt niet uit. Ga verder. Heb je nog meer?
0: Maar zolang Nederland erin speelt, kijk ik mee. Maar als ze eruit tegen, dan is het voor mij ook...
1: Ja, precies.
0: Maar dan is het voor mij ook voldoende.
1: Ja.
0: Nederland speelt de eerste wedstrijd zondag 14 juni om 10:00 's avonds tegen Japan. De tweede wedstrijd is op zaterdag 20 juni. 7:00 's avonds tegen Zweden. De derde wedstrijd is vrijdag 26 juni. 1:00 's nachts tegen Tunesië.
1: Waar heb je zin in, Dylan?
0: Ik lees het hier al nu al, ja. En tot zover het sportnieuws van vandaag.
1: Dankjewel. Volgende week is er uiteraard weer een nieuw sportnieuws.
0: Ja.
1: En uiteraard misschien dan met Glenn. Je weet het
0: We hopen
1: niet.
0: Het wel.
1: Natuurlijk. Ja.
0: Want ik ben er volgende week ook niet.
1: Nee, maar dan ben ik mijn zuidkikkertje kwijt.
0: Ja.
1: Tot verdoei.
0: Dus, nou ja, we gaan er maar vanuit dat Glenn er volgende week weer is.
1: Ja.
0: Nou ja. Zal wel fijn zijn.
1: Zeker. Ja, misschien kunnen we hem even bellen. Nee hoor. Call on Me is dat van Merrick Price, denk ik. Ja, Price. Oh ja. En speciale 30 natuurlijk. Ja, Dylan houdt een blaadje omhoog. Ga je gang.
0: Hier de speciale 30 top 10 voor jullie. 10. Nieuw Redican, Babe, Rexha en Fitless. Nummer 9. Who Do We Do van DJ Boer Beats. Nummer 8. Proep Dat Nou, Mashup, Robert van Hemert en Donnie. Nummer 7. Wij Drinken Wijn. Lekker. Marco de Hollander. Nummer 6. Kinderen voor Kinderen, Vol Avontuur. Daar ben ik helemaal blij mee. Hmm. Nummer 5. Eenmaal in je leven, Marco de Hollander en Zangeres zonder naam. I Just Might van Bruno Mars op nummer 4. Sven Versteeg, ja, Blikkendag en Like Pep met Sven Versteeg.
1: Likke Peppe, ja.
0: 2. Want dit val DJ Direct. En nummer 1 is een nieuwe en dat is Oh Cheerio Justin de Wild. Luister elke zaterdag van 3 tot 7 uur naar de speciale 30 met morgen niet DJ Arnold.
1: Oh.
0: Maar, want DJ Arnold die had een voetbalwedstrijd, geloof ik, uit mijn hoofd. Maar of het wordt non-stop of ik doe hem.
1: Dus allemaal luisteren als je het wil weten wie het gaat doen. Ja, en we hebben iets nieuws, hè, volgens mij. Dat je verzoekjes aan hem kan vragen via
0: ja,
1: een
0: WhatsApp-kanaal.
1: Hoe werkt dat precies?
0: Nou, dan ga je naar www.radiogemiva.nl.
1: Ja?
0: Op de hoofdsite van onze website staat een WhatsApp-loco-icoon-button achter iets.
1: Ja, iets in die trant, ja.
0: Als je daarop klikt, dan kom je gelijk in WhatsApp van ons. En dan kan je live appen, WhatsAppen met onze Studio 1, onze live studio.
1: Ja, dus als je dat wil doen, vraag natuurlijk nummertjes aan, maar je kan ook gewoon naar de studio bellen. Maar ja, als je dan niet in de studio wil, dan snap ik ook wel dat dat een beetje eng is. Maar het kan allemaal. Dus bel eventueel 071-580-6547. En dan krijg je een van onze DJ's aan de lijn. En ja, het kan dus ook via WhatsApp dus.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat is nog maar nieuw. Dat is nog maar sinds 2 weken.
1: Ja, zeker. Maar zet het er dan bij wie en hoe en wat. En dat het duidelijk is ook voor ons. Ja. Oké, we gaan verder met Call on Me inderdaad. Van Merrick Brights uit 2004. Moet ik hem wel even erin zetten natuurlijk. Want anders gaat het niet goed. Ja mensen, het is weer vrijdag. Tijd voor Music Girl Marijke en haar sidekickertje DJ Dylan. Leuk hè?

0: Ja, even bellen maar met Call On Me van Merrick Price uit 2004. Al een houtje. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Maar ja, hij is wel leuk. Maar hij is wel, ja, eentonig. Dus het is wel, ja. Maar nou goed, dat maakt niet uit. We gaan verder met de concertagenda.
2: De concertagenda met DJ Glenn en DJ Marijke.
0: Ja, alleen met mij dan, want nogmaals, Glenn is afwezig. Vrijdag 5 juni, dat is dus vandaag, Harry Styles, Johan Cruijff Arena, Amsterdam. Ik denk dat het wel uitverkocht is. Kwart voor 9 begint het tot kwart voor 11. 12, natuurlijk. Vrijdag 5 juni, vandaag ook weer, Kaderrock in Den Haag. Begint om 5 uur vanmiddag tot 11 uur 's avonds. En dan kan je ook naar het zomerspektakel Zegerplas in Alphen aan de Rijn. Dat begint vandaag. Dat is al bezig om 12 uur. Tot 12 uur 's nachts, dus dat is aardig lang. En dat duurt tot zondag 7 juni. Zaterdag 6 juni kan je naar het Verknipt Festival in Utrecht. Moet je dan erbij lopen als je alsof je verknipt bent of zo? Of, als je haar niet goed zet, ben je verknipt. Dat begint om 12 uur ook tot 11 uur 's avonds. Zondag 7 juni, Amsterdam, open air. En wat dat precies is, kijk op Google of ga er gewoon heen. Zondag om 1 uur tot 11 uur 's avonds. En je kan ook naar Free Your Mind in het festival in Arnhem. En het is om 1 uur tot 11 uur. Dit was weer het concertagenda nieuws eigenlijk. Ja, van deze vrijdag 5 juni. Dus, we gaan verder met Rasputin, Majestic X en Boney M. Plaatje ken je ook wel, Dylan, denk ik. Denk het wel.
1: Ik denk het wel.
0: Ja, ik denk dat je hem wel kent.
1: Hij komt me wel bekend voor.
0: Ja,
1: dus.
0: Nou, hij is heel erg leuk. Tenminste, ik vind hem heel erg leuk. Komt-ie.

0: Rasputin was dat. En Dylan, je kende hem, hè?
1: Ja.
0: Ja. Vind je hem leuk?
1: Ja, zeker.
0: Ik vind het wel een leuk plaatje, ja. Majestic X en Boney M. En ja, we moeten nou eigenlijk stil zijn. Zoals het volgende plaatje ons zegt. The Sound of Silence.
1: Ja.
0: Maar ja, sound, dat is geluid. En silence is stilheid. Dus dat is een beetje raar. Dat,
1: ja.
0: Maar goed, Disturbed zingt erover. The Sound of Silence uit 2025.

0: The Sound of Silence. Een nieuwe, ja, het is een oude plaat, maar hij is nieuw leven ingeblazen in 2025, dus dat is een jaar geleden, van Disturbed. En we gaan verder met drie plaatjes uit de jaren 90. En we beginnen met welke eigenlijk, Dylan?
1: Of de Bride.
0: Van... Under the Bridge, ja, ja. Inderdaad.
1: All Saints.
0: All Saints, ja, klopt. En daarna...
1: Weer een hele leuke.
0: Vind je die leuk?
1: Ja.
0: Dan houden we de home nog even stil voor de luisteraars. Goed?
1: Ja. Dan konden we die dus niet aan. En nummer drie is de Jones van Aqua.
0: Dr. Jones, ja. Die ken je ook wel, denk ik.
1: Misschien als ik hem hoor, dat ik dan wel hoor.
0: Aqua ken je wel, van Barbie
1: Girl. Ja, Aqua ken ik wel, ja.
0: Ja, dat is water, hè? Aqua. Ja. Maar we gaan beginnen met... Under the Bridge van All Saints.

0: Under the Bridge was dat. Een plaatje uit 1998 van All Saints. Maar hij is niet officieel van hun. Van wie weet ik niet officieel, maar dat zou je zelf dan op kunnen zoeken. Ik heb er geen zin in. Nee, maar goed. Het was wel een leuke plaat, zeker.
1: Zeker.
0: En de volgende is, ja, Dylan, je zei het al, jij vindt dat een hele leuke plaat.
1: Ik vind dat zeker.
0: Waarom? Vertel.
1: Omdat ik die film ook al eens gezien heb en daardoor het ook in zonger, dat nummer.
0: Ja, Mamma Mia. Mamma Mia.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, want er komt nog een deel uit, hè? Wist je dat? Ja. Deel 3.
1: Klopt.
0: Ja. Leuk. En heb je deel 2 ook gezien?
1: Ja, ook.
0: Oké. Okay. Nou ja, goed. Kondig hem maar aan dan als je hem zo leuk vindt.
1: Nou, ABBA met Dancing Queen.
0: Uit 1992.
1: Ja.
0: Klopt. En wij sluiten gelijk af hierbij, want wij gaan even lunchen. En tot straks weer om 2 uur. Dan ben ik samen met Peter. En straks om 1 uur... dan hoor je Raymond en Ernst weer. En Raymond heeft weer een gast. Wie dat is, ga lekker luisteren, zou ik zeggen. Tot vanmiddag. Doei.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
1: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
0: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in het westen van het land voorbij. Eén file staat er nog. Dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Knoopend Hofvliet gebeurde er een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Goedenavond en hartelijk welkom bij de donderdagavondprogrammering van Gouwestad Radio. Met van 7 tot 8 uur foto's door Ton Dekker voor samenstelling, presentatie en techniek. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Bluespower. Vanavond, de tweede avond, waar wij de deuren van de archieven van foto's weer wagenwijd open gaan. En we mooie concertopnames gaan herhalen. Helaas, van deze opnames weet ik alleen nog maar van wie de band was. En misschien wel een heel klein beetje over wat er zich afspeelde die avond. Maar verder niets van bandleden en ook niet van de titels van de nummers die ze deden. We gaan beginnen met een groep uit Tibet. Als ik me goed herinner waren dat twee zussen en nog een kennis daarbij. Ze noemen zichzelf Gangchenpa. En er zitten een paar momenten bij die mij zo onvoorstelbaar genoeg helder voor de geest staan. Onder andere dat er dus muziek gemaakt werd waarbij alleen maar één belletje hoorbaar was. En die zaal die was dus doodstil. Allemaal opgenomen in de Agnietenkapel door de Stichting Wereldmuziek Gouda, die helaas te zien is gegaan.

0: 学的么多学呀？
1: 干啥干么学呀？

En na die opname van Gong Champa, ik hoop dat u er in ieder geval van genoten heeft, gaan we het dus ietsjes ruiger doen. Er zit meer tempo in en er zit ook een Nederlander zit erbij. Ik weet niet meer hoe die heet, maar het zijn in ieder geval een steltje Afrikanen die heerlijke muziek maken. Ze noemen zichzelf Frère Guisé. En welke Guisé dat was, dat is niet duidelijk gemaakt. Ook deze opnames zijn weer gemaakt in de Arnieterkapel. Geniet er maar van. Frère Guisé.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
1: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
0: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
2: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
0: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: exciting and entertaining. Get on up. Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
1: Ladies and gentlemen,
2: brothers and sisters,
0: the party starts here.
3: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ja, die bas even laten uitdreunen. En uit laten komen, prachtig. Uit laten echoen, The Cure. Ja, een band die in 1976 werd opgericht. New Wave Band in het Verenigd Koninkrijk. Robert Smith natuurlijk de man. Nog steeds staan ze op de podia. Pinkpop regelmatig te vinden. En ja, ze gingen een beetje de gothic en de postpunk gingen ze... Die kant gingen ze op. En een stijl later, die werd vergeleken ook met de Joy Division bijvoorbeeld. En ook zelfs met Siouxsie en de Banshees. Ja, ik vind het altijd een lekkere band als ik die muziek hoor. Vooral 17 Seconds, waar dit nummer vandaan komt. De Forest hoorde je uit 1980. Ja, die bas jongens, dat is lekker. Want die baspartijen van de basgitaar en ook wel op synthesizer zijn zeer apart te noemen. Van dit album van The Cure. En zo zijn we begonnen met Shake met achter de knoppen Remco Bologne.
1: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake, een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en OW de LP.

Ja, deze maand gaan wij weer de laatste twee weken, de laatste weken van de maand, meer aandacht besteden aan de funk, soul en de blues natuurlijk. Want dat hebben wij eventjes een maand niet gedaan, maar dat gaan we deze maand weer doen. En dat vind ik altijd lekker, want dan gaan we de laatste twee weken van de maand gaan we weer goed tekeer met deze prachtige stijlen. Goed, Oasis gaan we nu naartoe, uit 1996 die plaat. En Don't Look Back in Anger, daar koos ik voor, of Anger moet ik zeggen. Ik dacht Anger, maar het is gewoon Anger. En die plaat die is natuurlijk te vinden op het album What's the Story, Morning Glory. Wonderwall staat er ook op. En dit nummer werd geschreven, zoals altijd, door Noel Gallagher en Liam Gallagher. Die zong meestal. Dat hoor je hier ook. Ja, ik vind het een prachtig nummer. Schitterend nummer zelfs. Ze hebben gewoon goede nummers. Dit is zo'n slepende ballad die een beetje in tempo verhoogd wordt, waar ze een beetje patent op hebben. Oasis treden ook weer op. Groot succes heeft het. De broeders hebben wereldvrede gesloten. Ze schijnen nog een aparte tour te doen door Nederland, heb ik begrepen. Heb ik vaag gehoord, volgend jaar. Of dat doorgaat, zullen we zien. Want dat weet je met deze jongens nooit. Maar dit is een mooie. Don't Look Back in Anger. Oasis.

Ja, Noel is eigenlijk de songwriter en de gitarist van de band. En ja, in feite was het zo dat hij dus altijd schreef en dat Liam dan zong. Maar deze keer was het dus andersom. Ik moet het goed zeggen. Noel die zong dus voor deze keer. En dat ging daarna ook wat vaker gebeuren. Zijn eigen nummer kun je zeggen. Dus Don't Look Back in Anger. Algemeen bekend is dat de schrijver ontgoocheld was dat hij ook Wonderwall niet mocht inzingen. Want ook dat had hij geschreven, Noel. Maar dat zong Liam dan weer wel. Zeg ik het dan goed? Ja, ik zeg het goed. Goed, we gaan naar Little Steve en de Swinging Disciples of Soul luisteraars. Ja, natuurlijk, Steven Van Zandt. Hij is lid en nog altijd lid van de E Street Band van Bruce Springsteen. En hij ging, in 1982 ging hij solo, nadat hij eerst daarvoor een plaat had geproduceerd van Gary U.S. Bond. Daar deed Bruce Springsteen ook mee. En op deze soloplaat doen er ook leden van de E Street Band mee. Bruce zelf niet. En de titel van het album is geïnspireerd door een boek van Ernest Hemingway. Man Without Woman. En ja, het beste nummer vind ik altijd nog. En dat swingt ook de pan uit. En die blazes, die heeft hij ook wel even mee. Die noemt hij ook de Disciples of Soul. Ja, die klinken lekker hoor. Luister maar naar Lying in a Bed of Fire.

0: In de Spotlight.
1: Ja, deze keer hebben we in de Spotlight, luisteraars, hebben we de CD Used Songs. En daarvan koos ik twee nummers van Tom Waits van het album. Hij is van Tom Waits, het album Used Songs. Waarvan zijn hele bekende album Heart Attack and Vine uit 1980. Ja, dat album heb ik al lang op LP. Dat is wel grappig. Ik had toen een hond. Die hond heette Sjors en dan bleef ik wel een beetje lang weg. Of te lang weg, dan ging ik op visite. En dan kwam ik thuis en dan had hij wel eens wat aangevreten. En ook een keertje de hoes van de LP van Heart Attack and Vine. En altijd als ik die plaat pak, dan zie ik altijd nog die sporen. Want hij heeft er voor de helft heeft hij hem ingevreten. De plaat is helemaal intact gebleven. Maar de hoes, jammer genoeg, is dus wat aangevreten door de hond. Maar goed, dat verhaal terzijde. Maar de plaat is dus heel goed. Tom Waits, Heart Attack and Vine. Ik wilde daar twee nummers van laten horen. Het eerste nummer is Mr. Siegel. Dat is wat meer een up-tempo nummer. Ja, en je hoort zijn ruige stem is hier naar voren gekomen. Want in het begin van zijn carrière had hij een wat meer, laten we zeggen, een beetje meer een croonie stem. Maar dat werd steeds ruiger en schorrer. Eigenlijk zijn handelsmerk kwam naar voren. Schitterend. En ook zijn band ging steeds meer meedoen in die sfeer. En het rustige Jersey Girl, wat Bruce Springsteen heeft opgenomen op zijn album Live 1975. En ik vertel altijd het verhaal toen we naar Vredenburg gingen. Toen hadden we geen kaartje voor Tom Waits, konden gelukkig krijgen, kwamen net op tijd binnen, konden net neervlijen op de voorste rij. En de man begon te zingen en zijn speeksel wat af en toe de ronde invloog toen hij zong, want zo was hij bezig, zo geïnspireerd zullen we maar zeggen, was hij bezig, dat raakte onze kleding. Maar goed, Jersey Girl, dat zong die ook. En wel op ons verzoek, want op een gegeven moment kwam die terug voor toegifte. En toen wilden we heel graag dat nummer horen. Goed, Jersey Girl dus ook van Heart Attack and Vine. Tom Waits.

Ja, hij kreeg een telefoontje van Don Felder op een gegeven moment. En Don Felder, ja, dat was natuurlijk een lid van de Eagles. Die was samen met Timothy Smith bezig. Want die reunie van de Eagles in 1993, die kwam niet zo erg van de grond. Tenminste, ja, ze waren bij elkaar, maar dan lukte het weer even niet. Maar ja, er waren toch wel wat nummers, beginnende nummers geschreven. Maar ja, Paul Carrack werd dus gebeld door Don Felder van, joh, kan je helpen met een nummer te schrijven? Heb je nog wat? Kun je nog wat? En Timothy Smith was daarbij. Nou, zei Paul Carrack, dat kan ik wel. En nou, hij ging met de heren de studio in L.A. en Love Will Keep Us Alive. Die gaf hij in principe aan de Eagles. En hij zong in principe, want Don Felder en Timothy Smith zouden een band op gaan zetten met Paul Carrack. Nou, jullie weten wat er later van gekomen is. De Eagles kwamen wel bij elkaar. Het lukte wel een paar maanden later. En toen vroeg Timothy Smith, joh, mag ik dit nummer zingen voor jou, Paul, en op plaats zetten? Nou, zei Paul, oké, prima. Het nummer is dus van Paul Carrack zelf, maar beroemd geworden door de Eagles. En je hoort het in de versie van Paul Carrack. Love will keep us alive. In de cover.

0: Ja, wat beschouwt als een van de toonaangevende albums uit de 90 jaren. Oké, Computer. Daar is dit op te vinden van Radiohead uiteraard. Je hoorde Exit Music for Film. En ja, Radiohead zette met dit album een complexe compositie neer. Ja, met allerlei nummers, bijvoorbeeld Paranoid Android, heel erg bekend. En ja, zo staan er nog meer op. En eigenlijk ja, werden ze toen een beetje beroemd, net als ja, enkele andere klassiekers noem ik bijvoorbeeld uit de rockmuziek November Rain, Stairway to Heaven, Bohemian Rhapsody van Queen, Shine On You Crazy Diamond. In dat rijtje begonnen ze een beetje te komen, omdat ze zoveel hoofdstukken en tempo en sfeerwisselingen wisten te brengen in hun muziek. En ook kwamen er vergelijkingen met Pink Floyd's The Dark Side of the Moon langs. En ja, deze plaat is ook inderdaad een hele mooie staalkaart van hun muziek. En wat ik zo mooi vind aan Radiohead is de melancholieke klank die ze hebben. En ze leggen van die prachtige bedjes neer van akkoorden. En ja, af en toe krijg ik kippenvel van die stem ook. Tom York. Prachtig. Ja, schitterende plaat ook inderdaad. Een aanrader. Oké, Computer uit 1997. We gaan door met een nieuwe. Want Raccoon. Ja, erg scheutig is Raccoon en niet met nieuwe muziek afgelopen tijd, moet ik zeggen. En ik heb gezegd, aandacht voor een Nederlandse product in Shake de laatste tijd. Nou heb ik een beetje gezonderd, want dit is geen Nederlandstalig product, maar wel degelijk een Engels product van Raccoon. Maar goed, het is een oud nummer uit vorig jaar eigenlijk, maar opnieuw opgenomen. Omdat een 18-jarige zangeres, Feila, die hoorde het nummer Daffodils van Raccoon en ging er zelf mee aan de haal. Ging dat opnemen en als cover neerzetten. En ja, liet dat horen. En Raccoon, ja, de band vond dat zo mooi. Ze zei van ja, dit moeten we samen opnemen. En zo geschiedde al dus. En Raccoon en Feila maakten het prachtige Daffodils eigen. En dat deden ze samen. Mooi single geworden, nieuw.
1: Deze plaat is nieuw.

0: Ja, mooi. Ik zag hem bij Jan Willem ruimt op tv live. We gaan naar de LP.
1: Luister je mee? Want dit is Shakes OW de LP.
0: Ja, luisteraars. We hebben een plaatje uit 1970 van Brainbox. En ik vind het een van de betere. Ja, ze hebben heel wat mooie platen gemaakt. Jan Akkerman, Cas Lux, Pierre van der Linden, Rudy de Kuljo. En schitterende band, John Schuursma op gitaar. We gaan luisteren naar The Smile op LP.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
1: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
0: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouden Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt gedaan door Remco Bologne. Vanavond in Blues Power de nieuwe cd's van Joe & Shaw Taylor, Taj Mahal en Danny Wilde. We hebben Motherless Child Blues als klassieker van de avond, Omar en de Howlers in de Basis Blues Collectie en een mini-special over de Fabulous Thunderbirds. Maar eerst, het is altijd verstandig om te leren van je fouten.

Joe Guitar Huge, een Texaanse blueszanger en gitarist die al in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw singles opnam voor lokale labels in Texas. Zijn grootste invloeden waren T-Bone Walker, Lil Sean Jackson en Clarence Gate Mouse Brown. Ik heb zelf 2 LP's en 2 CD's van Joe uitgebracht. Een wat afstandelijke man, maar ook een op een top professional. Learn from Your Mistakes kwam uit in 1988 op de CD Craftsman. Voor de basis bluescollectie blijven we in Texas voor Omer en de Howlers. Dat is de band van zanger-gitarist Omar Kent Dykes, geboren in Mississippi, maar al sinds 1976 woont hij in Austin, Texas. Inmiddels 76 jaar oud en 37 albums verder. Met zijn karakteristieke stem en zijn pompende gitaarwerk, een man die in iedere basis bluescollectie thuis hoort. Bijvoorbeeld het album Sorcerer's Style uit 1996. U hoort You Keep Watching Me.

Ja, mijn favoriete Southern Rock moment van de band van dit moment. De Tedeschi Trucks Band met onder andere Susan Tedeschi zanggitaar. En Derek Trucks lead gitaar. Don't Let It Slide is van het album Revelations uit 2011. De tweede nieuwe cd is van de Britse singer-songwriter Joanne Shaw Taylor. Zij mixt blues met rock en Americana. En op haar nieuwe cd staat een nummer waarop ook Joe Bonamassa meedoet. De titelsong The Trouble With Love.

Willie King en de Liberators met You Got To Have Love. Een band uit Mississippi waar ze vooral optraden in Betty's Juke Joint in Prairie Point. Willie maakte 6 albums tussen 1999 en 2006 en hij overleed in 2009, werd 65 jaar oud. De tweede nieuwe cd is van oudgediende Taj Mahal, 84 jaar oud, maar hij weet van geen ophouden en dat is terecht, want alles klinkt nog als een klok. Dat kunnen we horen op zijn nieuwe album, dat heet Time. En sinds zijn debuut in 1968 is dat pakweg zijn 68ste album. Het komt vast door al die voodoo.

Mahal, Taj Mahal met de Phantom Blues Band It's Your Voodoo Working. De klassieker van vanavond is van Barbecue Bob en die werd geboren als Robert Hicks. En deze zanger-gitarist met 12-snarige gitaar kwam uit Atlanta, Georgia, waar hij in 1927, dus bijna 100 jaar geleden, dit nummer opnam dat iedereen veel later leerde kennen door onder andere versies van Eric Clapton, Motherless Child Blues.

En nog net een stukje slide bij Barbecue Bob. De mini-special van vanavond gaat over de Fabulous Thunderbirds, in 1974 opgericht in Austin, Texas. Met onder andere Kim Wilson zang, mondharmonica en Jimmy Vaughan gitaar. De broer natuurlijk van Stevie Ray Vaughan. Vaughan verliet overigens de band in 1990. Commercieel succes was er in 1986 met een top 10 single en een gouden album, Tough Enough. De band onder leiding van Kim Wilson bestaat nog steeds. Drie nummers staan voor u klaar. She's Tough, en dat komt uit 1979 van het album Girls Go Wild. Dan You're Humbugging Me van het album T-Bird Rhythm uit 1982. En dan de T-Birds met special guest Billy Gibbons, de gitarist van ZZ Top, on Payback Time. En dat komt van het studioalbum Struck Down uit 2024. 3 maal de T-Birds.

Fabulous Thunderbirds met Kim Wilson zang op mondharmonica en special guest ZZ Top frontman Billy Gibson op gitaar. De laatste nieuwe cd van vanavond is van de Britse singer-songwriter Danny Wild, 40 jaar oud. En net als veel van haar generatiegenoten speelt ze een mix van blues, rock, soul en Americana. Haar zesde album onder eigen naam heet heel sexy The Viz Tone Sessions. Want het is een compilatie van 19 nummers die zij in de loop der jaren opnam voor dit platenlabel Viz Tone. Het nummer dat ik heb gekozen is een oud Memphis mini-nummer, een akoestische blues waarop de Danny Wild begeleid wordt door haar broer Will Wild op mondharmonica.

Ja, Colin James uit Canada. En dat is nog steeds de meest vooraanstaande blues performer van deze periode. There's a Fire komt van zijn album Open Road uit 2021. Ja, we gaan afsluiten met een instrumental van de bekende Amerikaanse gitaristen Ronnie Earl en Duke Robillard, die allebei hun carrière begonnen in Room Full of Blues. Het nummer dat we gaan gebruiken om af te sluiten heet Two Bones and a Pick. Remco Bologna, bedankt voor de techniek en u bedankt voor het luisteren. Volgende week is er weer een Blues Power. Tot dan!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
1: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
0: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
2: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
0: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
8: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.

een hele goede morgen, middag, avond of nacht. Het is maar net wanneer u dit programma beluistert bij Gouwestad. Ik moet altijd zeggen van de directeur in Gouwestad op de Lange Groene Daal. Met uitzicht op de televisiestudio van Gouwestad. En de verwarming is een beetje aan het opkruien. Zodat uw presentator een beetje welvoegelijk hier zit. Tja, en je hoorde een plaat van een nu zeer bejubelde. In Europa nog niet zo beroemd, maar in Japan en in Amerika wel heel beroemd. De pianiste Shihiro Yamanaka. En die heeft al in de afgelopen jaren meer dan 20 albums uitgebracht. En ze zat altijd op het Verve label. Nou, toch ook niet de minste onder de jazz labels. Maar nee hoor, Warner Blue Note heeft haar gecontacteerd. En zodoende is haar eerste plaat op dat label uitgebracht. Onder de titel Oh La La, hoorde je het nummer Marionette. Ik vind het hartstikke mooi. Ik vind het echt, het is vakmanschap, het zit hartstikke tof in elkaar. Maar denk ik wel eens, god, als je nou eens een oude plaat van Louis van Dijk opzet. Het is geen grapje wat ik nou maak. Als je dat nou, ik had er eentje uit de kast kunnen meenemen. Maar goed, als ik er eentje zou opzetten, bijvoorbeeld die live plaat met Daniel Weinberg. Ja, het is toch wonderlijk dat die man nooit de status heeft gekregen die hij ook echt werkelijk verdiend heeft. Die man had eigenlijk ook gewoon op Verve uitgebracht moeten worden. Of misschien wel op Blue Note. Alhoewel in de jaren 60, 70 was de sound van Blue Note net even een slagje anders. Maar op Verve had Louis goed gepast. En ik denk dat hoe stoer deze plaat ook is van Shihiro Yamanaka. Ja, ik denk wel eens Van Dijk speelde haar, had haar eruit gespeeld. Ja, ik ben altijd een groot pleitbezorger voor de Nederjazz, de Nederimprov. En vandaar dat er ook weer een cd in de lade zit. Met dank aan de fantastische collectie van Willem Inderhout. Ja, u bent er nog niet vanaf, maar dat zorgt er wel voor dat er hele spannende producties in de cd-speler terechtkomen. Waaronder, ja, daar zijn ze weer, uit Amsterdam, The X. Een cd uit 2010 onder de titel Catch My Shoe. Begonnen als punkband, ik heb het al eerder verteld. Ze waren echt de soundtrack begin jaren 80 van de Krakersbeweging. De soundtrack van de rellen rondom het intreden van Beatrix in 1980. Toen zijn ze langzamerhand in de jazz, improv en wereldmuziek terechtgekomen. En nu zijn ze echt, ja, vanuit een krakersbeentje, een zeer gerespecteerd gezelschap. Ja, het is maar dat u het even weet. Met Terry X als bandleider. Die zit er eigenlijk al vanaf het begin af aan bij. Catch My Shoe is de plaat die erin zit. En wij gaan luisteren naar het nummer Cold Weather Is Back. Hier is The X.

De geest van Jean Toets waart bij deze opname zeker erdoor. Maar ja, als je mondharmonica speelt en anno 2026, dan kan het haast niet anders. Dat ja, het is toch bijna de Charlie Parker van de mondharmonica geworden. Hè? Jean Toets Tielemans. En dit is een jonge godin uit Korea, uit Zuid-Korea. Yeore Kim, die samen met haar echtgenoot Antoine Boyer een plaat heeft gemaakt. Ja, ze waren zo verschrikkelijk verliefd en de seks was dampend. En tussen de lakens hebben ze besloten om een plaat te maken. Letterlijk met op de voorkant een foto van hun in bruidstenue. Ik denk echt dat dit een officiële trouwfoto is geweest. De plaat heet You and I. Met heel veel nummers die we allemaal gewoon vrolijk mee kunnen fluiten. Maar ik zeg het al wel vaker. De kwaliteit van dit soort gasten, hoe jong ze ook zijn, is zo verschrikkelijk goed. Dat ja, ook een nummer als dit, Our Spanish Love Song. Ja, het steekt gewoon heel goed in elkaar. En nogmaals, met de geest van Jean Toets. De plaat is nogmaals Yeore Kim. Uit Zuid-Korea. Op de mondharmonica. Antoine Boyer, haar man, haar echtgenoot. Op gitaar. En de plaat heet You and I. En daarvoor, wat klinkt dat toch lekker, hè? Cold Weather is back. De ex met aan het einde zo'n prachtig trompet-outrootje. Ja, zij gaan echt alle kanten uit en hun shows zijn altijd meer dan spannend. En aangezien er nog echt letterlijk een hele hutkoffer vol met cd's ligt van Willem, ben ik bang dat je de komende maanden nog wel vaker deze Amsterdamse band voorbij hoort trekken. Maar niettemin, het is een fantastische groep. En het zou leuk zijn als bijvoorbeeld Sjaak eens een keer een nummer van hen zou draaien. Maar ja, die draait echt alleen maar platen waarvan ik denk, ja, die staan thuis ook bij mij in de kast. Waarom zou ik dan naar Sjaak luisteren? Toch? Of ben ik nou niet erg aardig? Nou, de plaat in ieder geval waar het nummer vanaf kwam heet Catch My Shoe van de ex uit 2010. We blijven in Nederland en we blijven in 1978. Willem Breuker, ook iemand die dit jaar waarschijnlijk wat vaker voorbij gaat komen, want ook in die collectie van Minderhout zat de beroemde In Memoriam box van Breuker. Maar Breuker heeft zo verschrikkelijk veel gemaakt. Is een vernieuwer geweest voor de ensemblecultuur. Mede aanstichter geweest van het Instant Composers Pool Orchestra van Micha Mengelberg en Han Benink. En maakte ook verdwaald ja, opera's, circusmuziek. Hij heeft voor de NCV nog een psalmbewerking gemaakt die fantastisch is met draaiorgel. Die cd moet ik ergens nog hebben liggen. Nou, misschien als die boven water komt, laat ik dat stuk eens een keer integraal horen. Want dat verdient het om nog een keertje integraal aan u op te dienen. Op de draaitafel ligt een plaat die ik alweer bijna vergeten was. Een film die in ieder geval vergeten is. Doodzonde, een film van René van Nie. Met in de hoofdrol Willeke van Almelrooy, die natuurlijk gewoon hartstikke mee acteerde. Maar René van Nie wist ook, ik trek wat extra publiek de zaal in als Willeke ook een paar keer integraal bloot te zien is. Ja, het is echt zo. Breuker werd gevraagd om muziek te componeren. Ja, en dat kon hij natuurlijk als geen ander met zijn collectief. En hij bracht de soundtrack uit op zijn BV Haast label. Luister naar Willem Breuker, collectief met muziek uit Doodzonde. Hier is Babylon.

Ja. Zo jong en al een carrière achter op haar naam staan. Ongekend. We hebben het over zangeres Andrea Calderwood. En jawel, de juiste verstaander had een half woord nodig. De goede verstaander moet ik dan zeggen, natuurlijk. Dit was, jawel, echt waar. Ja, u heeft het goed gehoord. Een cover van een nummer van Tori Amos. Cornflake Girl. Misschien wel een van de grootste hits van Tori. Ja, nu ook verjazzed door deze Andrea Calderwood. Opgegroeid in Los Angeles. Naar de Bob Cole Conservatory at Cole State Long Beach gegaan. Heeft echt allerhande prijzen al gewonnen. Waaronder een graduate level voor Downbeat magazine. En dus ze heeft ook de Downbeat Award gewonnen. Ze heeft, nou, godswekt met Jut en Jul en met alles en iedereen gekende namen met wie ze samen heeft gewerkt. John Williams bijvoorbeeld, Ben Folds, het Los Angeles Philharmonic Orchestra, maar ook de Boston Pops. Ze is zeer geleerd. Ze heeft ook universitaire opleidingen gedaan. En ja, dit is een plaat waarmee zij zichzelf in de schijnwerper zet. Een academica die haar muziek kent. Het mag een beetje ongepolijster, vind ik. Maar ook dit met die fantastische Chris Hinze-achtige dwarsfluitsolo die je er tussendoor hoorde. Het mag er zeker zijn. En het is leuk om eens een Tori Amos nummer verjazzed te horen. Cornflake Girl dus. De plaat heet The Future is Calling. En de zangeres dus in kwestie. Andrea Calderwood. En daarvoor hoorden wij, ja, wat ongelooflijk goed toch. Wat was die man toch inventief. En wat kon die toch zooien met muziek. Willem Breuker en zijn collectief. Muziek van de soundtrack LP Doodzonde. Die volgens mij ergens in een Breukerbox terug te vinden is. Volgens mij zelfs in die Breukerbox waar ik het net over had. Die in memoriam doos die verschenen is. Doodzonde dus. Film van René van Nie. Die volgens mij nergens meer te zien is. Zou het leuk zijn als ze die nog eens een keertje een avondje draaien in het filmhuis in Den Haag bijvoorbeeld. Een wonderlijke plaat. Opnames gemaakt in 1978. In 1988 pas uitgebracht. Sun Ra. Ja, daar zijn mensen ook echt helemaal kapot van. Platen of singeltjes vinden van Sun Ra. Je betaalt je helemaal wezenloos. De man die dacht dat hij uit de andere kosmos kwam. Hele wonderlijke muziek maakte. Zich liet inspireren. Met name door leven en denken van Walt Disney en alle tekenfilms. En echt een output had ongekend. Nou, in 1978 ging hij de studio in met Walt Dickerson op de vibrafoon. Hij was in feite Sun Ra in deze plaat, op deze plaat de begeleider. Die LP heette Visions en gaat luisteren 8 minuten en 14 seconden naar het nummer Utopia. We gaan.

dat u het maar even weet. ook al zo'n fenomeen. We hebben vandaag veel Oosterse muzikanten aan het werk gehoord. En allemaal dames ook nog eens een keertje. En dit is er nog zo eentje. Iemand die in Japan is opgegroeid. Ik heb het over Yuko Mabuchi. Pianiste die haar inspiratie vindt in de jazzmuziek, in de klassieke muziek. Nou, dat kon je ook al horen. Fabuleuze pianiste. En ook nog eens een keer haar eigen roots, haar Japanse roots, uitdraagt. Als je naar concerten van haar gaat, bijvoorbeeld met haar trio, maar ook in groter verband, dan draagt zij ook echt authentieke Japanse kimono's om haar verleden ook op die manier overdrachtelijk te maken. Dit is van een soloplaat van haar van vorig jaar. Quantum heet die. De meest reguliere plaat van haar is met haar trio. Maar ik moet zeggen dat ik dit echt een hele vrije plaat vind. Batucada was het stuk wat je hoorde. En daarvoor, ja, ik zei het al, hè, trossen los en op de ruimte in met Walt Dickerson op de vibrafoon en Sun Ra op piano. Utopia hoorde je van een plaat die werd gemaakt in 1978 met als titel Visions en die in 1988 werd uitgebracht op het Steeplechase label. We gaan langzamerhand weer uit en volgende week ga ik u beloven gaan wij een aantal tracks draaien van een plaat die al een tijdje uit is, namelijk 2008 werd uitgebracht van het jubileumconcert van Piet Noordijk die op 25 mei 2007 in het Bimhuis optrad met maar liefst een drietal combinaties, namelijk met Pete's Groove, met het Misha Mengelberg Piet Noordijk kwartet en met het Piet Noordijk Bobtet. En dat wil ik je toch uitgebreid laten horen. We gaan alvast een voorproefje nemen met een stuk getiteld eigen compositie. Een signatuurte stuk, zoals hij zelf zei, Pete's Groove. En naast Pietje Noordijk hoor je Jack van Pol op de Hammond, Martijn van Ieterson op gitaar, Frans van Geest op bas en Gijs Dijkhuizen op drums. Volgende week dan ben ik er weer. Ik hoop je dan weer te treffen. Tot horens en met Piet gaan we eruit. Ciao en ciao.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van de ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk...

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al lange financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.